de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen 3 auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook 2 andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. 5 anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. 4 klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. 2 van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere 2 wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag.

Den Haag FM, jouw stadsradio. Den Haag FM, jouw stadsradio.

Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De bekende Haagse groentewinkel Coat heeft nog geen jaar na de overname de deuren gesloten. De eigenaren droegen hun bekende zaak aan de Frederik Hendriklaan na meer dan 110 jaar over aan een jonge ondernemer uit Rotterdam. Maar die heeft er de brui aan gegeven. In het verleden is de zaak in het Statenkwartier tot 3 keer toe uitgeroepen tot beste groentewinkel van Nederland. De KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Eerst gold de weerwaarschuwing alleen voor de kustprovincies en de Waddeneilanden. Vanavond wordt het geleidelijk droger, zegt het Weerinstituut. En dan blijven we even bij het weer. Felle regenbuien dus, soms met onweer. De buien trekken in de namiddag weg en dan kan de zon weer tevoorschijn komen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
12: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
15: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
16: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, weer een nieuwe week. Maandagochtend Den Haag. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want de zomervakantie is nu echt gewoon helemaal tot zijn einde gekomen. De scholen die zijn weer helemaal open. Iedereen mag weer lekker aan de bak. En dat is ook te zien, want als je naar buiten kijkt, dan zie je dat het toch wel een beetje herfstachtig lijkt, hoor. Ik zie dat het windje lekker aan het waaien is. Ik zie dat het gaat regenen. Ik zie dat de lucht best wel veel wolken heeft. Dus neem vandaag zeker een jasje mee, een jekje mee, een paraplu mee. In ieder geval bereid je maar weer voor op alles wat er vandaag met het weer kan gaan gebeuren. En jij mag weer aan de bak. Vergeet zo meteen als je naar school of werk gaat je broodtrommeltje niet. En ga met een goed humeur daar naartoe. Want, heel eerlijk, mogen we klagen over afgelopen zomer? Ik denk het niet. Want als jij geen dikke portemonnee hebt of had en niet naar het buitenland kon, ja, niet getreurd. Want afgelopen zomer kwamen natuurlijk de tropische temperaturen gewoon hier zo in onze stad. En we hebben hier natuurlijk van alles. We hebben hier zee, strand, bos, parken, noem maar op. Dus het was eigenlijk een klein beetje buitenland. Hier gewoon lekker in Den Haag. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe jouw zomer was. Laat me weten wat jouw spannendste zomermomentje was. 070-307-8899.

Je luistert naar Den Haag FM, de ochtendshow met Sanji. En ik heb zo meteen muziek voor jou van Haagse bodem. Laten we gaan van Nano. Maar eerst Katy Perry met Roar.

0: Jordi.
1: Haagse headlines.
2: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken zijn groot. Uit onderzoek van het Haga Ziekenhuis en de Health Campus Den Haag blijkt dat inwoners van de Schilderswijk en Moerwijk bij een luchtweginfectie ongeveer 2 keer zoveel kans hebben op een ziekenhuis op

opname of overlijden als inwoners van de Vogelwijk. De onderzoekers hopen dat de resultaten kunnen helpen om preventieve zorg gerichter in te zetten. En ook over Haagse jongeren zijn er zorgen. Bijna 1 op de 8 jongeren tussen de 16 en 26 jaar heeft geen werk en geen afgeronde opleiding. Jongeren.070 spreekt van een alarmerende situatie en helpt momenteel zo'n 2500 jongeren. Vaak spelen meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, problemen thuis en het ontbreken van een sociaal vangnet. Het Milen Summer Festival heeft een onderscheiding ontvangen van de Surinaamse ambassade. Het Haagse festival krijgt de erkenning voor zijn bijdrage aan de eerste Suriname Heritage Month Nederland en voor het zichtbaar maken en vieren van de Surinaamse cultuur. Het Milen Summer Festival beleefde dit jaar alweer zijn 42e editie. En dan het weer. Vandaag wordt het ongeveer 20 graden met verschillende buien, soms met onweer. Later vanmiddag trekken de meeste buien weg en laat de zon zich weer wat vaker zien. Maar de stevige zuidwestenwind, die blijft.

0: Homewrecker, Samber. Je hoort hier in de ochtendshow met Senji op Den Haag FM. En het is alweer tijd voor...
1: Senji's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2003. De tijd van TMF, MSN en natuurlijk je favoriete nummer op een zelfgebrande cd'tje. Zo deed je dat toen. Nou ja, en toen kwam er dus een nummer voorbij, Jamilia met Superstar. Dat was echt zo'n nummer waarbij je jezelf tijdens het meezingen stiekem ook echt wel helemaal een superster voelde. En het werd haar grote internationale doorbraak en groeide uit tot een van de herkenbaarste pop R&B hits van de jaren 2000. Ja, en daarna bleef Jamila muziek maken, maar werd ze in Groot-Brittannië ook steeds vaker op televisie gezien als presentatrice en deelnemer aan verschillende programma's. En de laatste jaren is ze bovendien weer gaan optreden. Dus helemaal verdwenen is ze zeker niet. En vandaag stappen we even terug naar het jaar 2003. Dit is Senji's Classic of the Day, Superstar Jamilia.

Animal, Kate's Eye, hier in de ochtendshow met Sanji. En de zomervakantie is officieel beëindigd. Ja, hartstikke treurig, niet getreurd, droog je tranen. Want het nieuwe schooljaar gaan we gewoon vol passie beginnen. En voor iedereen die weer aan het werk moet, die al klaar is met school. Jij natuurlijk ook. Jij hebt ook zoiets van, ja, laat die centen maar weer lekker rollen en naar binnen komen. Want dat krijg je natuurlijk, hè. Want werk, dat loont. Zo zorg je weer voor dat jouw portemonnee gevuld wordt. En ik kan me voorstellen dat je afgelopen zomer misschien erg veel hebt uitgegeven. Ik hoor heel erg graag wat jij afgelopen zomer dan ook precies hebt gedaan. Je mag me een appje sturen, 070-307-8899. Want ik hoor heel erg graag wat jouw highlight was van de afgelopen zomer. Ben je hier zo lekker in onze stad gebleven? Of ben je naar het buitenland gegaan? Ik hoor het graag allemaal heel graag. Heb jij een zomernummertje? Dan mag je die aanvragen.

We gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Maar ik heb eerst nog een lekker nummer voor jullie klaarstaan. You Outta Now van Alinas. Zo, wat een achternaam. Marie Soette. Ja, dat zeg ik vast niet goed. Het is echt een mond vol. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar deze track. Want heel eerlijk, ik heb hem nog niet eerder in de ochtendshow gedraaid. En als ik zo de titel zie, dan zegt het me ook nog niet wat. Dus weet je wat? Ik ga me laten verrassen. En jou ook.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De bekende Haagse groentewinkel Coat heeft nog geen jaar na de overname de deuren gesloten. De eigenaren droegen hun bekende zaak aan de Frederik Hendriklaan na meer dan 110 jaar over aan een jonge ondernemer uit Rotterdam. Maar die heeft er de brui aan gegeven. In het verleden is de zaak in het Statenkwartier tot 3 keer toe uitgeroepen tot beste groentewinkel van Nederland. De KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Eerst gold de weerwaarschuwing alleen voor de kustprovincies en de Waddeneilanden. Vanavond wordt het geleidelijk droger, zegt het Weerinstituut. En dan blijven we even bij het weer. Felle regenbuien dus, soms met onweer. De buien trekken in de namiddag weg en dan kan de zon weer tevoorschijn komen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het tweede uurtje is alweer aangebroken. Ja, de tijd gaat zo snel als je het naar je zin hebt. En in het uur heb ik weer leuke dingen die voorbij komen. Onder andere hebben we vandaag weer, of deze week natuurlijk weer, een plaat van de week. Nou, welke plaat dat is, dat hoor je straks. En ik ga zo meteen ook in gesprek met Martin over Festival After Sea op Scheveningen. Nou, wat het nou precies is, dat hoor je in ieder geval zometeen. Maar eerst lekkere muziek. Zometeen hoor je Harry Styles, maar eerst Alan Walker met Better Off.

0: American Girls, Harry Styles. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sandy op Den Haag FM. En de zomer loopt langzaam op zijn einde. Maar op Scheveningen zijn ze nog lang niet van plan om de boel op te bergen. Op 11 en 12 september is er daar voor het eerst After Sea. Een nieuw festival dat juist wil laten zien dat Scheveningen ook buiten het hoogseizoen leeft. En bij mij in de studio zit Martin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja.
1: Hij staat open.
0: Hij staat helemaal
1: fijn,
0: open.
1: Fijn om hier te zijn, dankjewel.
0: Ja, want de zomervakantie is officieel op zijn einde gekomen. Maar volgens mij staat jouw motor van de zomerfeeling nog wel volop aan.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, als je naar buiten kijkt, zou je het niet weten. Maar het is gewoon nog zomer.
0: Ja, precies.
1: En overigens, Scheveningen is natuurlijk altijd fantastisch. Hè. Ik gebruik natuurlijk direct het moment om mooie verhalen te vertellen over Scheveningen. Het is altijd fantastisch. Maar ja, nu regent het een beetje. Vanmiddag gaat de zon weer schijnen. Nee, het seizoen is natuurlijk nog niet afgelopen. Al zijn de zomervakanties voorbij. Dus de meeste mensen moeten,
0: ja,
1: moeten
0: weer in beweging. Dus het hoogseizoen is wel voorbij.
1: Ja.
0: Merk je dat op Scheveningen dan vaak ook? Dat je ziet van, oh ja, de strandtenten beginnen alweer langzaam wat leger te lopen?
1: Nou ja, natuurlijk. Kijk, de vakantiegangers zijn natuurlijk weg. En er komen natuurlijk wel dagjes mensen, gelukkig. En die zijn ook altijd zeer welkom. Daar zijn we heel blij mee. En die ontvangen we graag gastvrij. Mensen uit de buurt blijven natuurlijk gewoon komen. Maar ja, logischerwijs. Kijk, de Duitsers die zijn, moeten ook weer gewoon aan die arbeid.
0: Ja, precies. Die gaan weer helemaal waarschijnlijk terug. Maar After Sea wil eigenlijk Scheveningen ook laten zien van, joh, hè, ook buiten het hoogseizoen zijn we er. En dit jaar is dus ook de eerste editie. Wat was eigenlijk de hele mindset hierachter?
1: Nou ja, weet je, kijk, voor je het weet neem je maar gewoon aan dat Scheveningen is. En dat je denkt, oh ja, ja daar zijn, dat weet ik wel, allemaal wel. Nou, we hebben ontzettend veel podia, culturele plekken. En we hebben gedacht, als we nou eens kijken of we die allemaal het podium kunnen geven onder één vlag, After Sea, dan laten we nog eens even opnieuw zien wat er allemaal van moois eigenlijk is. Dat heeft een bijkomend voordeel. Kijk, afgelopen zomer gebeurt natuurlijk weinig. Hè. We zijn echt hard wel bezig om te kijken of we allerlei evenementen georganiseerd krijgen. Maar ja, er zijn er hier en daar wel wat verdwenen. En dan is het wel goed om gewoon weer eens te laten zien, oh ja, wat is er ook allemaal weer? Hè? Wat kunnen we eigenlijk allemaal daar voor mooie dingen doen? Ik wil heel graag positieve berichten over Scheveningen. Want ja, negatief, weet je, als er niks is, dan gaan mensen misschien negatief denken. En dat is zonde, want het is altijd gaaf.
0: Ja.
1: En die culturele plekken, ja, weet je, we hebben nu iets georganiseerd. Dat gaat echt over heel Scheveningen, van het strand. Hè. We beginnen bij de haven, Hito. De Fat Mermaid doet mee, Werelds doet mee. De Reborn White House doet mee, dat witte gebouw. En ook daarachter, het Koerhuis, museum, Beelden aan Zee. Het Oranje Hotel, best bijzonder natuurlijk. Daar hebben ze een amfitheater waar ook iets georganiseerd wordt. Dus we hebben eigenlijk heel veel plekken waar je gewoon mooie dingen kunt beleven. En dat laten we nu in die twee dagen gewoon breed zien. Ah, dat is natuurlijk gewoon gaaf.
0: Ja, super gaaf inderdaad. Dus eigenlijk, wat ik me goed voorstel, kan je zo langs al die plekken lopen en dan overal weer genieten van een ander programma.
1: Ja, dat kan. Je kunt ook kiezen voor iets, want het is vrij divers. Je hebt Podium aan Zee, volgens mij. Nee, in museum komt een Indie rockbandje. Hou ik zelf heel erg van. Vos. Maar je hebt ook voor de romantici de candlelight concerten in het Koerhuis. Nou, natuurlijk super vet om daar in die grote zaal tussen te zitten. Voor de, nou ja, misschien mensen van een bepaalde leeftijd. Boney M. komt optreden op Scheveningen. Nou, dat is natuurlijk. Bobby is er helaas niet bij. Maar ja, die dames, daar gaat het natuurlijk om. Die komen ook gewoon iets doen. Je hebt jazz. Je hebt afterparties. Je hebt eigenlijk van alles. Dus tuurlijk kun je er overal langs. En kijken van, nou, wat vind ik het gaafste. En dan zet ik hem vast in de agenda voor volgend jaar. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik kies daarvoor. En op twee avonden genieten.
0: Ja, want als je zelf kijkt naar het hele programma, waar kijk je dan stiekem het meeste naar uit? Of misschien heb ik hem al een beetje gehoord. Of,
1: ja, kijk, weet je, ik vind de opening vindt plaats bij het Oranje Hotel. En dat is natuurlijk een superbelangrijke historische plek. En daar is onder andere spoken word. Daar gaat het over vrijheid. Dat is natuurlijk best een zwaar onderwerp. Maar tegelijkertijd kun je dat ook luchtig brengen. Daar kijk ik wel naar uit, omdat ik het ook belangrijk vind dat mensen altijd wat leren van het verleden. Maar ja, een gitaarbandje laat je natuurlijk nooit liggen. En Daddy Cool is natuurlijk toch ook wel relaxed om een keer te horen. Dus, maar nee, het is echt voor iedereen wat wils. En sommige activiteiten zijn gratis. Sommige die moet je wel een ticket voor kopen. Aftersea.nl, daar kun je het allemaal vinden. En dan kun je ook kijken hoe het programma loopt, zodat je echt die dingen kunt combineren. En het zou natuurlijk echt gaaf zijn als veel mensen eens komen kijken en even opnieuw komen beleven en zien en ontdekken wat er allemaal is. En wij zijn er wel heel blij mee dat het gelukt is op deze manier.
0: Ja, en dit wordt natuurlijk de eerste editie. Nou, dat is denk ik altijd extra spannend. Ja. Want je hebt natuurlijk een heel idee in jullie hoofd. Je hebt er hard aan gewerkt. Hoe heb je de afgelopen maanden naar FTC dat het nu bijna werkelijkheid wordt beleefd?
1: Dat is altijd lastig, hè? Want ik zag nu, en moet je ook opvallen, nu zie ik het in één keer. Er hangen allemaal billboards. Ik dacht, wow, oké, dus je kunt bijna niet, als je gewoon een beetje om je heen kijkt in de stad, zie je gewoon dat het er is. En dat is natuurlijk de manier. Nou, ik ben echt heel blij dat ik hier iets mag vertellen. Want op die manier probeer je natuurlijk mensen er te laten zien. Er is nog een campagne gestart, daar weet ik dan zelf allemaal niet zoveel van. Maar op zoveel mogelijk manieren proberen we dat te doen. En dan is het overigens, want ik vergat nog een belangrijke, als ik zo vrij mag zijn. Je hebt ook in dit courthouse, er is een hele mooie documentaire ooit verschenen, De Wilde Noordzee. En daar heeft Sven Vigée, die ken je van Sven Hammett, hè, van de band, die heeft daar muziek onder gemaakt. En die film gaat daar getoond worden en hij komt daar live die muziek spelen. Nou, en die beeld, ik bedoel, de Noordzee is natuurlijk, ja, voor Scheveningers is natuurlijk de Noordzee iets wonderlijk, iets dreigend soms, maar dat is natuurlijk altijd onderdeel van het leven. En die zee, ja, weet je, zomer, winter, maakt niet uit. Die zee is altijd mooi. En dat daar zien, en dan met die muziek, ja, het is. Ik hoop dus dat mensen gewoon die billboard zien en denken, hé, wat is dat? Aftersea, hoezo dan? Wat is dan aftersea? Nou ja, na de zomer, het strand houdt niet op, Scheveningen houdt niet op bij het strand. Dat is het idee.
0: Ja.
1: En wij hopen echt veel mensen hierheen te trekken. Om te genieten.
0: Dat we gewoon lekker kunnen zien. Van ook naar het hoogseizoen kunnen we gewoon lekker naar Scheveningen.
1: Ja, en dat trekt het ook door, hè? Want die podia zijn natuurlijk niet dicht in de winter. Kijk, Scheveningen, weet je, kijk, een toerist zal misschien denken, oké, alleen zomer, geweldig, tuurlijk. Hè? Ik heb daar in de New York Times iets over mogen zeggen. Scheveningen, kijk nou eens op het strand. Het is net Spanje, alleen de temperatuur is een stuk relaxter. Dus dat is heel goed.
0: Ja.
1: Maar ook in de winter is er veel te doen. En sowieso het strand ook. Hè. Je hebt natuurlijk een aantal strandtenten die bij de haven ook in de winter daar zijn. De surfscholen ook. Ja, het is altijd tof. We moeten dat af en toe gewoon opnieuw laten zien. Want voor je het weet, weten mensen het niet meer. Dat is zonde.
0: Nee, en ik heb ook zelf het idee dat Scheveningen eigenlijk steeds levendiger wordt. Dat er eigenlijk steeds meer te beleven is.
1: Ja, en dat is ook, dat vinden wij ook heel belangrijk. Dat is natuurlijk ook een wens van het stadsbestuur. Hè? Dus dan springen wij in de houding. Nee. Dan gaan wij gewoon. Wij vinden het zelf gaaf om dit te laten zien. Waarbij we natuurlijk wel rekening houden met mensen die er wonen. Heel veel ondernemers bijvoorbeeld, die wonen ook op Scheveningen. Dus die hebben echt wel ogen ook van, ja jongens, het moet natuurlijk wel op een manier dat iedereen daar lol bij heeft. Maar ja, deze activiteiten zijn natuurlijk ook super tof voor de bewoners zelf. Dus laten die ook gewoon komen.
0: Ja, die kunnen zo makkelijk vanuit hun huis lekker daar naartoe stappen.
1: Ja, nee, en Scheveningen, het is echt een vierseizoenenbadplaats. En ook, weet je, strand is gaaf om op te liggen en te zonnen. Daar ben ik dan zelf iets minder van. Het strand is ook gaaf om op te hardlopen. En in de winter gewoon, weet je, als je een keer een beetje je hoofd vol hebt, kom eens naar die zee kijken. En garandeer je dat je super relaxed daar weer wegloopt. En dat is natuurlijk tof.
0: Precies, letterlijk even lekker uitrijden.
1: Ja, echt.
0: Ja. Dus dit jaar voor het eerst op 11 en 12 september.
1: Aftersea.nl, daar kun je tickets vinden. En het zou echt super gaaf zijn als we jullie daar allemaal treffen. Je bent natuurlijk ook van harte welkom, dat begrijp je.
0: Ja, zeker. Nou, super gezellig. Ik ga het zo meteen gelijk in mijn agenda opschrijven.
1: Fijn.
0: En dan ga ik daar genieten van FTC. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd.
1: Ja, dank je.
0: Yes, dankjewel, Martin.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:03 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken zijn groot. Uit onderzoek van het Haga Ziekenhuis en de Health Campus Den Haag blijkt dat inwoners van de Schilderswijk en Moerwijk bij een luchtweginfectie ongeveer 2 keer zoveel kans hebben op een ziekenhuisopname of overlijden als inwoners van de Vogelwijk. De onderzoekers hopen dat de resultaten kunnen helpen om preventieve zorg gerichter in te zetten. En ook over de Haagse jongeren zijn er zorgen. Bijna 1 op de 8 jongeren tussen de 16 en 26 jaar heeft geen werk en geen afgeronde opleiding. Jongerenpunt 070 spreekt van een alarmerende situatie en helpt momenteel zo'n 2500 jongeren. Vaak spelen meerdere problemen tegelijkertijd, zoals schulden, problemen thuis en het ontbreken van een sociaal vangnet. Het Milen Summer Festival heeft een onderscheiding ontvangen van de Surinaamse ambassade. Het festival krijgt de erkenning voor zijn bijdrage aan de eerste Suriname Heritage Month Nederland en voor het zichtbaar maken en vieren van de Surinaamse cultuur. Het Milen Summer Festival beleefde dit jaar alweer zijn 42e editie. En dan het weer. Vandaag wordt het ongeveer 20 graden met verschillende buien, soms met onweer. Later vanmiddag trekken de meeste buien weg en laat de zon zich steeds vaker zien. Maar de stevige zuidwestenwind, die blijft.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: daar is ze weer. Jouw girl op de HFM, Sanji.
1: Ja, daar ben ik weer. En jij bent er ook weer, want jij bent volgens mij weer helemaal terug van weg geweest... nu dat de zomervakantie echt tot zijn einde is gekomen. Het is tijd voor de...
2: Plaat van de week.
1: Nieuwe week, nieuwe maand in aantocht. Maar of we daar allemaal klaar voor zijn, dat is nog maar net de vraag. Ja, de zomervakantie zit er dus echt voor veel mensen gewoon op. De wekker gaat weer vroeg af. School en werk beginnen en ondertussen... moeten we langzaam afscheid nemen van de lange zomermaanden... lekker uitslapen in de ochtend. En dat gevoel heeft eigenlijk Somber in een nummertje weten te schrijven. Want het nummer heeft de titel... My Body Isn't Ready. Dus met andere woorden, mijn lichaam is er niet klaar voor. Ja, en heel eerlijk, zo heb jij je misschien vanochtend gevoeld... En zo ga jij je misschien aankomende week voelen... omdat je weer helemaal opnieuw in het ritme moet komen. En daarom dacht ik, ja, dit is de plaat van de week. My Body Isn't Ready van Somber.

De Lazy Song van Bruno Mars. En daarvoor hoorde je de plaat van de week. My Body Isn't Ready. En deze is genomineerd speciaal voor jou. Omdat natuurlijk de zomervakantie echt tot zijn einde is gekomen. En over de zomervakantie gesproken. Ik ben op zoek naar de allerleukste verhalen van de zomervakantie. Je mag me een app sturen. Dat mag naar 070-307-8899. En ik hoor natuurlijk heel graag naar hoe jouw zomer is geweest.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De bekende Haagse groentewinkel Coat heeft nog geen jaar na de overname de deuren gesloten. De eigenaren droegen hun bekende zaak aan de Frederik Hendriklaan na meer dan 110 jaar over aan een jonge ondernemer uit Rotterdam. Maar die heeft er de brui aan gegeven. In het verleden is de zaak in het Statenkwartier tot 3 keer toe uitgeroepen tot beste groentewinkel van Nederland. De KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Eerst gold de weerwaarschuwing alleen voor de kustprovincies en de Waddeneilanden. Vanavond wordt het geleidelijk droger, zegt het Weerinstituut. En dan blijven we even bij het weer. Felle regenbuien dus, soms met onweer. De buien trekken in de namiddag weg en dan kan de zon weer tevoorschijn komen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
7: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.

0: Favorite Dream van Alex Warren. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met St. Giers op Den Haag FM. En Den Haag is weer helemaal lekker begonnen met allerlei dingen. En zo ook bijvoorbeeld Chico. Ja, die zit zeker niet stil. Muziek maken, optredens, op tour. En straks is hij ook weer op televisie te zien. Want eind oktober keert OO Den Haag terug op SBS6. En Chico is een van de gezichten die daarin ook gevolgd gaat worden natuurlijk. En hij zit hier vandaag bij mij in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij hebt een hele drukke zomer gehad.
1: Ja, naar het buitenland geweest. Albufeira veel optreden. 40 vluchten gedaan, op en neer. Maar wel weer genoten. Maar het was wel even... Ja, deze zomer was wel hartstikke druk in het festivalseizoen. Maar dat loopt nou een beetje weer op zijn einde.
0: Ja, dat loopt weer op zijn einde. Maar voor jou gaat wel iets anders nu weer van start natuurlijk.
1: Ja, we gaan beginnen met mijn eigen tour. Live met band. We gaan echt allemaal steden toe. We openen in Den Haag. We gaan naar Arnhem. We gaan naar Groningen. Breda. Paradiso Amsterdam. Dus ik ga een heel lijstje af. En dat is echt... Ja, eigenlijk wel... Vorig jaar mocht ik mijn eigen concert doen in het Paard. Maar toch wel echt een grote droom die uitkomt. Heel bijzonder.
0: Ja, want kan je ergens voorstellen... gewoon zeg maar de kleine Chico van... wauw, dat Chico nu vandaag de dag... gewoon echt een hele tour gaat maken door Nederland?
1: Nee. Nee, eigenlijk nog steeds niet. Nee, het is zo bizar dat ik mag gaan toeren met een band... door het hele land... Ja, dat is iets wat op je verlanglijst staat. Ik moet eerlijk zeggen, vorig jaar één keer Paard, dat stond al op mijn verlanglijstje. Die verkochten we uit, was echt een mega dikke show. En nu mogen we dit jaar 5 keer doen. En dan wel een hele nieuwe show hebben gemaakt. We gaan met live band doen, dus wel heel anders. Alleen, ja, steeds weer een stapje verder en steeds weer mooier. Dus het is eigenlijk een beetje onbeschrijfelijk nog steeds.
0: Ja, en buiten dus je eigen tour ga je natuurlijk ook weer te zien zijn op SBS6 in OO Den Haag.
1: Ja.
0: Ja, en kan je daar misschien al iets over verklappen?
1: Ja, nee, tuurlijk. Ze hebben weer gevolgd met allemaal leuke dingen wat we gaan doen. En daar is de tour ook een onderdeel van. En alle stappen die daar een beetje voorbij komen, wat ze allemaal volgen... dat komt daar weer voorbij in de serie eigenlijk. Van begin tot echt de show in het Paard.
0: Ja, en gaan de mensen ook zien van wat er met jou gebeurt voordat jij het podium opgaat? Hoe jij je misschien jezelf nog mentaal voorbereidt? Heb je daar iets voor? Of...
1: Ja, heel eerlijk, ik sta gewoon op het moment sta ik klaar met een watertje in mijn hand. En als het moment daar is, dan ga ik gewoon het podium op. Ja, ik maak me nooit zo druk. Ga gewoon lekker beginnen, doe lekker mijn ding. Ja, en ik denk, ja, ik moet eerlijk zeggen, die draaidag komt nog. We hebben natuurlijk een draaidag in het Paard. Maar ik denk dat ze inderdaad alles gaan volgen van de kleine voorbereiding, het omkleden, tot aan het podium, het eerste moment, tot aan het laatste moment op het podium. Ik denk echt dat ze alles gaan meepakken. Dat hebben we hiervoor ook gedaan. De bandrepetities, alles zijn ze gaan volgen. Dus ik denk dat we een compleet plaatje krijgen van de hele tour.
0: En heb je dan ook nog zoiets van, de camera's zijn erbij, dat je er rekening mee houdt? Of heb je al zoiets van, nou, het voelt eigenlijk al bijna alsof ze er niet zijn?
1: Nou, je merkt wel dat ze er altijd zijn. Maar ja, ik maak me niet zo druk om. Ze volgen mij gewoon. Ik doe lekker mijn ding. Loop ik naar links, gaan ze naar links. Ga ik naar rechts, ga ik naar rechts. Ja, dan zien we het wel weer. Ik ken er niks moois van maken. Dus ze kunnen me gewoon lekker volgen. En ja, ik doe gewoon lekker mijn show en al mijn dingen altijd. En hun lopen voor me, achter me, ergens om me heen. En volgen ons gewoon.
0: Ja, je gaat volgens mij best wel lekker nuchter mee om. En dat is volgens mij ook wel echt de tip om dit ook vol te kunnen houden. Want ik denk dat het best wel veel energie kost met alles wat je doet.
1: Ja, zeker. Kijk, tv is niet makkelijk. Je hebt continu een camera bij je. Je hoeft niet per se op te letten, want je doet gewoon lekker je eigen ding. Maar alleen, je hebt wel elke keer iemand voor je lopen, achter je lopen. Of net even één keer opnieuw de deur binnenkomen. Je moet altijd even 2 stapjes weer vooruit denken. Want dan moet je even nadenken voor het shot. En dat laten ze allemaal wel weten. Alleen, ja, het is wel continu met zo'n camerapad.
0: Ja.
1: Dus, het is even wat anders dan zonder camera lopen door de stad of iets.
0: Ja, en weet je al welke andere gezichten er ook misschien weer te zien zijn? Of zijn er misschien nog nieuwe gezichten?
1: Er zijn wel nieuwe gezichten, maar daar weet ik niet echt heel veel van. Dat houdt Talpa ook wel een beetje geheim voor ons, zeg maar. Maar kijk, sowieso komt Joke weer voorbij. Die hebben we allemaal weer zien filmen op de markt. Frank komt weer voorbij. Die hebben 3 dagen gehad. Dus voor mij de vaste groep is altijd wel weer terug. Shoe komt weer voorbij. En een nieuwe groep. Er zijn voor mij 2 of 3 nieuwe deelnemers. Alleen, ik heb er 1 een vermoeden van. En 2 weet ik er nog niet. Ik heb Leon met een cameraploeg gezien. Dus ik vermoed dat Leon in de serie komt. Of hij was voor wat anders aan het filmen. Maar voor de rest eigenlijk, ja, geen idee. Die andere 2, ik heb echt geen idee. Ook niet zien filmen, dus...
0: Nee, dus dat is gewoon kijken straks.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En wat hoop je nou zelf? Want je bent zelf natuurlijk artiest. Maar hoop je dat mensen dan straks jou gaan herkennen meer van de tv? Of meer echt als gewoon zanger?
1: Nou, de basis blijft voor mij wel altijd artiest zijn. Het optreden, muziek maken, dat is echt mijn basis. Ja, en tv is daarbij gekomen eigenlijk dit jaar dan met O Den Haag heel veel. Maar dat vind ik leuk om te doen. En dat is ook weer een visitekaartje voor mijn muziek. Dus alles draait dan weer eigenlijk naar de muziek toe. Dat is voor mij het belangrijkste.
0: Ja, dus echt gewoon in hart en nieren, gewoon echt voor de muziek.
1: Ja, nee, dat vind ik ook het leukste om te doen. Ik vind het podium opgaan, de mensen daar in de feesttenten, dat vind ik gewoon heel leuk. En tv haal je op het moment van filmen niet veel voldoening uit. Je bent natuurlijk continu aan het draaien, alleen je ziet daar niks van. Je bent achteraan het draaien en op tv zie je later 4 minuten terug.
0: Ja.
1: Dus dat is wel even, uiteindelijk ben je heel blij met het resultaat. Alleen daar haal ik niet echt mijn voldoening uit op het moment dat we aan het filmen zijn. Als het op tv is, dan vind ik het echt leuk om te zien. Hebben ze het goed in elkaar gezet? En met alle overlappingen van iedereen is het perfect. Alleen met het draaien zelf niet. Nee, dan ga ik liever op het podium staan. Dan haal ik veel meer voldoening uit.
0: Ja, dan krijg je ook wat meer, denk ik, een kick op dat moment.
1: Ja, tuurlijk. Al die mensen die meegaan, je muziek meezingen, dat is het mooiste wat er is.
0: Ja, dat kan ik me natuurlijk goed voorstellen. Nou, zometeen dus de tour gaat van start. OO Den Haag ben je weer te zien. Maar je gaat de tour aftrappen natuurlijk hier zo in Den Haag.
1: Ja, we openen in Den Haag. Dat wordt natuurlijk een geweldige show, thuisstad. En we vorig jaar natuurlijk paard gedaan. Nu mogen we hem weer doen. Wat ik zeg, een hele andere show. Live met band. Nieuwe muziek toegevoegd. Ik heb veel meer nieuwe eigen muziek. Dus het wordt weer een hele andere show. Ja, en daarna gaan we de rest van het land door. En dan sluiten we af. Hoge Noorden in Groningen.
0: Ja, helemaal naar Groningen.
1: Ja, nou, dat kom ik tegenwoordig vaak hoor. Bij de studenten daar zo in Groningen. Dat is hartstikke gezellig. Maar ja, toch altijd even een kleine 3 uur rijden.
0: Ja, ik wou net zeggen, ben je toch wel even eventjes onderweg. Toch aan. Ja, kunnen mensen nog kaarten halen?
1: Ja, we zijn bijna uitverkocht. Eigenlijk alle locaties lopen mega goed. En overal hebben we nog eigenlijk een kleine 10-15% aan tickets. Dus er zijn nog een aantal tickets. www.chicoontour.nl. En dan moet je je laatste kaarten nog even scoren, want je wilt gewoon niet missen.
0: Nee, je wilt het inderdaad niet missen. Nee, precies. Nou, in ieder geval heel veel plezier met je tour. Ga ervan genieten. En ook natuurlijk met alles wat je gaat opnemen met OO Den Haag.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik dacht, nou, hoe leuk is het als ik nou even een plaatje voor jou ga draaien en ik heb hier planeten klaarstaan.
1: Nou, die is top.
0: Ja, toch?
1: Ja, die gaan we lekker doen.

0: Kingdom of Fear.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: We zouden toch op weg zijn naar een rookvrije generatie. Nou, de werkelijkheid ziet er een stuk minder rooskleurig uit. Want uit een nieuw onderzoek blijkt dat 40% van de 18 tot 29-jarigen rookt of vaped. Ja, en social media lijkt daar een rol in te spelen. Filmpjes waarin roken en vapen voorbij komen verleiden jongeren om het zelf te proberen. Ja, en ik vraag me heel erg af, van zijn ze bewust van de gevaren daarvan? En ik ga hierover in gesprek met longarts Sarah van Oort van het Haga Ziekenhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, allereerst super fijn dat je hier bij mij aan tafel wilde aansluiten. Want als ik zo kijk naar de resultaten van dit onderzoek, dan denk ik, dit gaat helemaal niet naar een rookvrije generatie.
2: Nee, dat was mijn indruk ook toen ik dat artikel las. Ja, dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Dat we eigenlijk hoopten naar die rookvrije generatie toe te werken. Maar dat het nu blijkt dat er toch eigenlijk nog zoveel jongeren aan het roken zijn. En ja, dat is natuurlijk een hele verslavende ziekte eigenlijk. Om verslaafd te zijn aan nicotine. En ja, ik maak me ook wel heel erg zorgen over of we die rookvrije generatie in 2040 wel gaan halen.
0: Ja, en denk je dat daar ook dan de opkomst van vapes wat mee te maken heeft? Want als ik eerlijk gezegd om me heen kijk, dan voor mijn gevoel, ik weet niet of dat klopt, zie ik de sigaret wat minder. Maar ik zie wel veel meer mensen of jongeren vooral met een vape lopen.
2: Ja, ik zie ze wel allebei nog wel, vapes en roken. Maar ik denk dat vooral bij de hele jong volwassenen, want voor die categorie die je net benoemde, vanaf 19 jaar, daarvoor zit er nog een categorie jongeren, die denk ik wel vooral vapen. En dat, ja, dat heeft natuurlijk ook nog te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via allerlei WhatsApp en Snapchat kanalen om die vapes met smaakjes toch te verkrijgen, ook al is het helemaal niet legaal.
0: Ja, dat is dus heel makkelijk te verkrijgen inderdaad. En wat denk ik vooral zo verraderlijk is, is in die vape, daar zit dus ook nicotine in.
2: Klopt, ja. Dus er zitten ook wel een aantal pakjes sigaretten in zo'n vape. Nou, er zijn vapes met verschillende hoeveelheden, trekjes zeg maar, hoe dat dan is. Ja, en het lastige, wat ik altijd tegen mijn patiënten zeg, is zo'n sigaret, dat heeft nog een begin en een einde. En dan moet je echt bewust weer een nieuwe pakken en weer aansteken. Maar zo'n vape, ja, dat gaat gewoon door. En dat is pas na 600 is die op. Dus het is ook heel verleidelijk om maar te blijven gebruiken. Ja. Omdat hij dus niet op een gegeven moment een keer uitgebrand is, zeg maar.
0: Ja, ja, je hebt inderdaad gewoon een ontelbare aantal pops. En in die zin, ja, een sigaret, dat ruikt ook enorm eigenlijk. En ja, een vape in die zin, dat ruikt niet per se.
2: Nee, je ruikt het ook wel. Maar ik denk dat het misschien wat korter in je kleding blijft hangen of zo. Maar dat zijn wat aannames van mij. Maar dat, ja, dat is gewoon heel zorgwekkend. En ik zeg dat tegen mijn patiënten, van, die zitten dan met zo'n vape. Het lijkt wel een soort speen. Alsof je gewoon weer zo'n speen in je mond hebt gedaan, waar je de hele dag op zit te sabbelen.
0: Ja.
2: Het ziet er niet uit. Waarom doe je dit? En mensen zeggen, ik ben gewoon verslaafd. Ze kunnen gewoon niet zonder. En dan is er stress. Er zijn allerlei dingen waardoor ze dan niet kunnen stoppen.
0: En dan toch die vape.
2: Ook allemaal begrijpelijk. Maar die vape gaat je daar niet mee helpen.
0: Nee, precies. Ja, want als longarts zijnde, wat zie je dan vooral voorbij? Want we weten natuurlijk dat het slecht voor je is roken. Maar ja, wat voor gevolgen kan het bijvoorbeeld hebben op zo'n jonge leeftijd?
2: Ja, ik zie zelf als longarts, ik ben dus geen kinderlongarts. Dus ik zie eigenlijk mensen vanaf 16, 17. Dan komen ze wel naar de volwassen longarts. En nou ja, tot natuurlijk 100 plus. En dat is ook een hele leuke patiëntencategorie. Maar er zijn allerlei leeftijdscategorieën dus. Er zijn jonge mensen, die hebben dan meestal astma-achtige klachten. Astma, bronchitis, hoesten. En dan heb je dan categorieën met wat oudere mensen. Dan op een gegeven moment ook COPD. Dat is meestal vanaf 40. Ook door roken veroorzaakt. En mensen met longontstekingen, longembolieën. Nou ja, dat zie ik een beetje. Maar van die jonge categorie, waar we het nu over hebben, dat zijn dan mensen die komen eigenlijk. Ja, die hebben van de huisarts al zo'n puffer gekregen. Ventolin of zo'n puffer tegen astma. En dan vraag ik halverwege het gesprek van roken of vape je ook. En dan, nou, een aantal zegt dan wel ja. Want soms zit er nog een moeder of een oma naast die dan kijkt van. Ja. maar dan, ja, dan zeg ik ook wel van ja, je komt nu niet voor een nieuwe medicatie, omdat die andere niet voldoende werkt.
0: Ja,
2: maar als je die vape laat liggen, hadden we elkaar niet eens hoeven ontmoeten.
0: Nee.
2: Want heel veel, niet alles natuurlijk, maar een heel groot deel van de klachten die mensen hebben is wel gerelateerd door het roken en vapen. Ja, en de zorg is al zo druk. Dus dan denk je van nou, deze categorie, het is gewoon niet nodig.
0: Nee, dus eigenlijk moet als we dus op weg gaan naar die rookvrije generatie, dan zou je dus in 2040 niet meer horen van joh, 40% van de jongeren die rookt nog, waardoor er ook weer een druk van de zorg afgaat. Wat denk je dat er nu nodig is om dat te kunnen bereiken in 2040?
2: Ik denk, het begint denk ik bij de allerjongsten. En dat zijn denk ik kinderen die worden blootgesteld op scholen, op social media. En zeg maar, van die influencers die laten zien hoe cool het is om met een sigaret of een vape op Instagram of kanalen voorbij te komen.
0: Ja.
2: Ik denk dat daar zit het begin. Dat is het belangrijkste. En ik denk ook dat we de ouders meer moeten empoweren van hoe ga je hier nou mee om? Want ouders worstelen denk ik ook mee. Mijn kinderen zijn nog niet zo oud gelukkig, maar daar ga ik ook straks tegenaan lopen. Dat ik denk van hoe moet je dat nou bespreken met je kind?
0: Ja.
2: En dat niet iedereen doet dat misschien op de meest tactische manier. Kinderen zijn nog niet zo oud gelukkig, maar daar ga ik ook straks tegenaan lopen. Dat ik denk van hoe moet je dat nou bespreken met je kind?
0: Ja.
2: En dat niet iedereen doet dat misschien op de meest tactische manier, waardoor het misschien ook niet lukt.

0: voldoende weet. Bijvoorbeeld, kijk, bij sigaretten, iedereen weet echt van, joh, dat is echt heel slecht voor je. Maar die vape, omdat het nog best wel relatief nieuw is, dus nu ook best wel een trend eigenlijk. Denk dat mensen voldoende weten dat het ook echt gewoon troep is?
1: Ik denk dat er wel te weinig bewustzijn over is. Ja, kijk, als je natuurlijk zo'n vape hebt die met zo'n smaakje is, dat voelt gewoon alsof het een snoepje is.
0: Ja.
1: Het voelt niet alsof er alarmbellen gaan rinkelen van hier, mijn lichaam wil dit niet of zo, want het is niet goed. Maar om dat aan die jongvolwassenen uit te leggen, dan zeg ik meestal tegen ze van, nou, als je die vape opendraait, zit daar zo'n kleine vloeistofcollectie in. Hè? Zou je voor ik zou zeggen, neem een slokje daarvan. Dan weet iedereen wel van, dat moet je niet doen, want dat is giftig. Maar op dezelfde manier is het toch een soort normaal geworden om het dan wel te inhaleren. Dan krijg je het ook in je lichaam binnen. Op een andere manier. Maar dan weet je wel van, als je het op zou drinken, weet je wel van, nou, je lichaam zegt van, stop, doe het niet. Maar als je iedereen ziet ermee vapen, dan denk je van, het is normaal. Want iedereen doet het en het ruikt naar aardbeien. En dan denk je dat het toch wel goed is. Maar er zitten natuurlijk allemaal schadelijke metalen in. Allemaal soort bindstoffen die dampen veroorzaken. En dat wordt allemaal in je lichaam afgebroken. En geeft schade aan je DNA. Waardoor je ook weer kans krijgt op kanker. En ik heb ook in mijn werk in het ziekenhuis ook echt jongvolwassenen gezien met klaplongen, longbloedingen. Het is echt wel heel erg.
0: Heftig.
1: Ja.
0: Ja.
1: En bij een heel groot deel gebeurt het niet. Maar ja, wij zien die gevallen natuurlijk wel.
0: Ja, het kan natuurlijk wel uitlokken als je daar misschien al gevoeliger voor bent. En dan daarbij gaat roken of vapen. Ja. Nou, stel er is niemand aan het luisteren die denkt van, ja, ik wil heel graag stoppen. Maar wat je net zei, ik heb gewoon echt superveel stress. Het gaat me niet lukken. Wat is vaak de eerste stap om te kunnen zeggen, joh, ik laat die sigaret of ik laat die vape liggen?
1: Ja. Eerst is bedenken waarom je eigenlijk wil stoppen. En goed gewoon even opschrijven van waarom wil ik stoppen. En ik zou het ook zeker met je omgeving bespreken. Van, kijk, mensen, mijn vrienden, ik wil stoppen, want ik heb gewoon ik heb gezondheidsproblemen of ik ben er gewoon klaar mee, voel me er niet goed bij. En als het echt jouw vrienden zijn, dan denk ik dat ze je ook daar wel in willen supporten. Maar als je het niet zegt en je gaat het stoppen en mensen zeggen dan weer van, nou, kom op, gezellig, doe even mee. En ze weten niet dat je eigenlijk serieus wil stoppen, dan is het ook al meer een verleiding, denk ik. Dus denk je omgeving goed inlichten. En misschien één iemand in vertrouwen nemen uit je vriendengroep. Dat je zegt van, nou, ik wil stoppen, kan je mij helpen? Of zo samen stoppen.
0: Ja.
1: Iemand die even kan appen van, ik heb het nu moeilijk. En die kan zeggen, nee, je kan het. Weet je wel. Even iemand in vertrouwen nemen. En vaak zijn vrienden daar ook echt wel toe bereid. Want die willen het beste voor elkaar. Dus ik denk vriendschap inzetten. En goed een plan maken hoe je dat gaat doen.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk, ja, doe het niet alleen. Neem je omgeving erin mee. Ja. Maak het bespreekbaar. Ja,
1: en als je weer trek hebt in een sigaret of een vape, gewoon even een glas water drinken, een stukje wandelen, dan zakt dat gevoel meestal wel weer weg. Dat hoor ik van mijn eigen patiënten.
0: Nou, dat zijn goede tips. Dus als jij die nu aan het luisteren is, denkt van, oh, dit kan ik gebruiken, schrijf ze in ieder geval op. Nou, Sarah, ik wil jou natuurlijk hartstikke erg bedanken dat je hier bij ons wilde aanschuiven. En laten we hopen dat we in 2040 dan toch die rookvrije generatie tegemoet mogen gaan.
1: Ja, heel graag gedaan.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ja, de vakantie is echt op zijn einde. En dat betekent in ieder geval voor mij dat ik weer mag koffie drinken met...
1: Ja, je zou denken dat de herfstvakantie voorbij is als je naar buiten kijkt. Het is toch geen zomer, mensen?
0: Nee, nee, het is maar omdat je dan weer gewoon naar school gaat of naar werk gaat... en dat je dan het voelt dat je niks mist. Omdat buiten is het toch geen
1: mooi
0: weer.
1: Nee, dat is zeker waar, zeker waar. Een vriendin van mij die is geopereerd en die is aan het herstellen. Ik zei, dit weer is echt perfect om te kokonnen en geen FOMO te hebben.
0: Nee, ik bedoel, je wilt niet binnen liggen en het is 30 graden... en iedereen is lekker erop uit, naar het strand aan het gaan...
1: Ja, ik heb ook een herfstkraamtijd en een zomerkraamtijd gehad. Herfstkraamtijd, veel meer rust.
0: Dat geloof ik graag.
1: Ja. Ja. En tegen iedereen met een snotneus zei ik... nee, je mag niet langskomen. Dus het was nog rustiger.
0: Heerlijk. Jij mag
1: maar
0: komen.
1: Goed, de zomervakantie is voorbij. Vandaag beginnen sowieso de basisscholen weer. Je zou denken ook de middelbare scholen. Maar die hebben gewoon zo goed als de hele week nog vrij.
0: Oh, lekker.
1: Hier en daar een kennismaking, stingetje of iets ophalen of rooster krijgen. Maar heel sumier. Maar voor de basisschoolkinderen is het natuurlijk echt allemaal weer begonnen...
0: Ja.
1: En dus voor mij gaat het ook weer beginnen.
0: Ja, ik ben super blij dat je er weer bent. Want ik heb jou 6 weken moeten missen.
1: Nou, ongelooflijk, toch?
0: Ja.
1: 6 weken.
0: Ja, veel te lang. En hoe ik nou net dat liedje hoor. Nou, ik ben weer helemaal...
1: Dan zitten we er ook gelijk weer in, hè?
0: Ja, precies.
1: Maar heb jij nog leuke hoogtepuntjes gehad, ondanks dat je wel gewerkt hebt?
0: Ik ben een lang weekend naar Londen geweest met Lee. Ja, super heerlijk. Ik hou van Londen. Mooie stad. Dus daar ben ik wel even van opgeladen. En verder, want normaal doe ik altijd 1001 dingen. Was het eigenlijk in heel de zomer alleen echt de radio.
1: Ja,
0: en toen dacht
1: fijn.
0: Vond ik heel fijn.
1: Ja, precies. Ja. Het is ook wel genoeg.
0: Eigenlijk wel, ja. Want toen eerst dacht ik, oh, maar dan moet ik dit en dan moet ik dat. En toen merkte ik van, nee, eigenlijk ben je gewoon moe, meid.
1: Ja.
0: En echt mijn focus op de radio. En dat was het. En dat vond ik toch wel heel fijn ook.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Lekker, joh. Goed gedaan.
0: Ja.
1: Nou, ik ben even in Bali geweest.
0: Heerlijk!
1: Dat was heel fijn, maar oh, wat is het daar druk. Zo druk.
0: Ja.
1: Dus ik vond het dan ook inderdaad wel weer heel lekker om in het Haagse te zijn. En Den Haag is toch zo fijn. Ik ben niet eens echt heel veel naar het strand geweest. Maar we hebben gewoon leuke dingen gedaan. En ook inderdaad gewoon lekker in en om het huis. Dat die meiden lekker buiten spelen.
0: Ja,
1: of lekker naar Mijndel. Ja, echt. En natuurlijk een paar keer naar de bioscoop.
0: Ja. Ja. Wat was je favoriet van afgelopen zomer die je hebt gezien?
1: Ik heb met mijn oudste Spider-Man gezien. En die was heel leuk. Dus gisteren hebben we nog even het laatste stukje van deel 1... van de reeks met Tom Holland dan zeg maar gekeken. Dus we moeten deel 2 ook nog kijken. En volgens mij was die in de bioscoop 4. Dus dan hebben we er dus moeten we 2 en 3 nog kijken. Een beetje rare volgorde gedaan. Maar dat maakt niet uit, dat is leuk. Maar ik had natuurlijk continu ook de jongste bij me... Dus dan kan je ook niet naar iedere film of zo. En ook thuis kan je niet alles aanzetten. Want als het 12 plus is, zij is 11. En eerder 10, als het om films gaat. Dan moet je selectief zijn.
0: Ja, heel goed. Heel bewust.
1: Heel bewust. Maar we gaan weer lekker aan de slag met radio.
0: Ja, heb je er weer zin in?
1: Ik heb er echt zin in. Ja, nou, ontvangst hier, dat jullie blij zijn mij te zien. Dat is ook altijd heel fijn en dat wakkert het lekker aan. Maar ik dacht ook echt van de week, ik heb er echt zin in. En ik heb gisteren nog even lekker wat zitten monteren. Dat gaan we straks de ether in slingeren. En ik heb ook een leuk programma.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik heb een buurvrouw uit het andere deel van mijn straat over de vloer. En zij hebben een atelierroute... van de Revabo. En dat staat dan voor Regentes, Valkenbos en Boheme. Dus dat is een lange route.
0: Ja.
1: Als ik het even in mijn hoofd zo bekijk. Het is stadsdeel... Boheme is denk ik Loosduinen, maar de rest is Zegbroek. Dat is ook waar ik woon natuurlijk. En daar gaan ze alles over vertellen. Natuurlijk hebben we een Adapt Don't Shop. En Tom Stewart komt langs van de Dutch Don't Dance Division. En hij gaat vertellen wat de kerstproductie van dit jaar gaat worden in Amare. En er zijn natuurlijk binnenkort audities voor. Die zijn altijd zo rond 20 september. Dus alvast een oproepje voor mensen die hun cv kunnen insturen. Ja, of een filmpje, foto. Ik weet niet wat ze nodig hebben dit jaar. Dat gaat Tom allemaal vertellen. Want ze zoeken ook altijd gewoon amateurdansers. Dus... gepensioneerde dansers die vroeger wel professioneel hebben gedanst, bijvoorbeeld. Maar ook kinderen, tieners, mensen die gewoon op ballet zitten, een dansklasje. Je kan allemaal auditie doen, want ja, als ze net jou zoeken, dan sta je misschien zomaar in de kerstvakantie in Amare.
0: Ja, super tof.
1: Ja, dat is heel gaaf, hè? En ik heb ook een brugpieper uitgenodigd, die vandaag dus nog niet naar school hoefde. Ze stiekem is ook mijn buurmeisje. Maar ja, ik vind het heel leuk om eventjes in die beleving te zitten van, oh ja, je hebt dus de basisschool afgerond en nu gaat het beginnen. En daar leef je als puber natuurlijk echt wel pittig naartoe.
0: Ja.
1: Daar heb je soms gewoon een uur niks doen aan concentratie voor nodig, om je even mentaal voor te bereiden. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dat heeft aangepakt en hoe ze daar naartoe leeft en of ze er zin in heeft. Dus we komen even helemaal in het nieuwe schooljaar gevoel met
0: Emma. Heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, superleuk. En natuurlijk nog de FNA11.
1: Ja, we pakken het alfabet weer op. Chiki heeft dat niet gedaan. Hè? Die heeft dat voor mij overgelaten. Dus die heeft lekker gewoon haar eigen sound, summer vibes erin gegooid. Maar wij zijn gebleven bij de O van het artiesten ABC. En waar denk je dan aan? Letter O, artiest.
0: Ik moet gewoon even nadenken, hoor.
1: We hebben er op het moment wel een aantal, zelfs met dezelfde voornaam, in de top 40 staan.
0: Met de O?
1: Nou, in ieder geval onze afspeellijst, ja.
0: Wat?
1: Olivia?
0: Ja, Olivia Dien.
1: Olivia Dien en Olivia Rodrigo. Dus die staan er zeker deze week ook allemaal in. Maar we beginnen vandaag met Haagse O, O'Gene.
0: Ja, zie het.
1: O'Gene, dus ik heb twee nummers van ze. Het is over. Volgens mij komt hij uit De Beste Zangers. En Clown. Maar misschien komt hij ook wel uit De Beste Zangers. Nou, allemaal kan je eventjes horen op Instagram. Dat is ook meteen waar jij je stem kan gaan uitbrengen. @denhaagfm. Volg ons als je dat nog niet hebt gedaan. Kijk dan in de story. Daar vind je de fragmentjes en de poll. Waar ga jij voor kiezen? Of je weet het even zeker niet.
0: Ik weet het even niet. Maar ik wil eigenlijk stemmen voor Clown. En dat is meer omdat ik dan denk aan jouw vader. En die verhalen die altijd stelt.
1: Dat is wel heel leuk. Ja. Nou, dat is mooi. Lief. Ja. Ik ga straks nog eventjes luisteren en voelen waar ik op ga stemmen. Want ik ga straks natuurlijk ook de fragmentjes even laten horen.
0: Ja, zo is dat. Nou, heel veel plezier zo meteen met Haagse bakkie. En ik pak mijn koffie erbij en ik ben weer helemaal klaar voor een bakkie Jessica.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De bekende Haagse groentewinkel Coat heeft nog geen jaar na de overname de deuren gesloten. De eigenaren droegen hun bekende zaak aan de Frederik Hendriklaan na meer dan 110 jaar over aan een jonge ondernemer uit Rotterdam. Maar die heeft er de brui aan gegeven. In het verleden is de zaak in het Statenkwartier tot 3 keer toe uitgeroepen tot beste groentewinkel van Nederland. De KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Eerst gold de weerwaarschuwing alleen voor de kustprovincies en de Waddeneilanden. Vanavond wordt het geleidelijk droger, zegt het Weerinstituut. En dan blijven we even bij het weer. Felle regenbuien dus, soms met onweer. De buien trekken in de namiddag weg en dan kan de zon weer tevoorschijn komen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
13: Haags. En we beginnen met Choosing Texas van Ella Langley.

0: comeback.
1: Ja, natuurlijk kom ik altijd terug. Ik ben weer terug van weg geweest. Na 6 lange weken zomervakantie ben ik weer terug in het gebouw, de bibliotheek op het Spui in Den Haag. Iedere werkdag van 10 tot 12 Haags Bakje met Jessica Mendels. En vandaag gaan we lekker gelijk goed beginnen met een vol programma. We gaan het zo meteen hebben over de atelierroute in de Rivaboel. Het Regentessenkwartier, Valkenboskwartier en Bohemen. En Free, Meerte en Sandra zijn hier om daar alles over te vertellen. En het is maandag, dan hebben we natuurlijk een Adapt on Shop. En gelukkig is die rubriek ook de hele zomer bij Chicky doorgegaan. Want er zijn weer ontzettend veel huisdieren die op zoek zijn naar een goed forever home. Dat ze niet meer in het asiel, het knagertje of bij de dierenambulance hoeven te verblijven. Dat allemaal, maar eerst
2: Even na 11.
1: De Even na 11 en de Even na 11. Ja, we pakken het artiesten ABC weer op. En we zijn gebleven bij de letter O. Dus we gaan deze week artiesten doen die beginnen met een O. Dat kan een bandnaam zijn of een voornaam. Misschien een achternaam? Nee, dat hebben we niet. We hebben geen achternaam en O. Vandaag beginnen we met O'Jean, de drie zussen uit Den Haag die zo prachtig meerstemmig kunnen zingen. Stinken, wou ik zeggen. Nou, dat kunnen ze misschien ook wel. Zussen kunnen misschien ook wel heel goed stinken met elkaar. Maar deze zijn vooral bekend omdat ze zo prachtig meerstemmig kunnen zingen. En ja, ze komen uit Den Haag, dus ik dacht wel even goed Haags aftrappen. Ik heb twee nummers uitgekozen waar jij op kan gaan stemmen. En dat doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet van O'Jean van vandaag. En je kan kiezen tussen Het is over en Clown. En natuurlijk laat ik ze nu even aan je horen. Dit is de keuze.
2: Even na 11.

0: Dat was Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie zitten Free, Sandra en Meerte. En zij exposeren allemaal, alle drie, bij de atelierroute in de Revabo. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik moet even gelijk al op mijn eerste werkdag na 6 weken vakantie een correctie uitspreken. Revabo staat voor Regentes, Valkenbos en Bomenbuurt. Ik zei zojuist Bohemen, maar dat is wel erg ver. Dan wordt de route veel te lang. Bomenbuurt, allemaal dus in het stadsdeel Zegbroek. Ik begin even bij jou, Free, want de atelierroute, sinds wanneer bestaat die?
2: Die bestaat sinds vorig jaar, ook in september voor het eerst gehouden. Toen was die nog wat kleiner dan dit jaar. Het is een bewonersinitiatief geweest. Ik heb hem vorig jaar georganiseerd en dit jaar weer. Dit jaar wordt hij wat groter.
0: En kunnen we het een beetje vergelijken met gluren bij de buren, maar dan op kunstgebied?
2: Ik denk dat het wel iets anders is, want de kunstenaars die meedoen, het zijn er 34 allemaal uit deze buurt.
0: Ja.
2: Die doen een eigen atelier open. Oh ja. Voor zover ze hun eigen atelier niet in de buurt hebben, staan ze op wat andere locaties, ook in de buurt, zoals bij de kust aan de Gouden Regenstraat en een wijkpaleis in de Weimarstraat. Ja. En sommige kunstenaars exposeren bij elkaar als het een betere plek is.
0: Ja, precies. En dat doe jij onder andere, Meerte.
4: Ja, dat klopt. Ik zit samen met Terry. Die heeft me uitgenodigd om bij haar thuis mijn sieraad te laten showen.
0: Maar jij woont wel ook in een van deze wijken.
4: Ja, ik wonen wel, maar mijn atelier valt net buiten de wijk.
0: Dus, je atelier is niet aan huis.
4: Nee, zeker niet.
0: Nee, dus en wat is het wat jij exposeert?
4: Nou, ik maak al 25 jaar mijn eigen sieradenlijn. En hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ik zie dat je hele mooie oorbellen in hebt. Ja, die heb je vast zelf gemaakt.
4: Altijd.
0: En is dat sterling zilver?
4: Ja, zeker. Ik maak een combinatie van zilver, goud, parels, edelstenen.
0: Gaaf. En doe je dat beroepsmatig? Of is dat...
4: Ja, zeker.
0: Ja, dat is gewoon echt jouw bestaan.
4: Ik ben de CEO van mijn eigen bedrijf. Hartstikke leuk.
0: Geweldig. Sandra, jij doet ook mee aan de expositie.
3: Zeker. Voor de tweede keer.
0: Voor de tweede keer. Maar hoe was dat vorig jaar?
3: Nou, voor mij was het sowieso in alle opzichten grote verrassing. Zo de eerste keer natuurlijk meedoen aan zo'n atelierroute. Maar het was ook veel drukker bezocht dan we verwacht hadden.
0: Oh ja.
3: En dat was echt, echt boven verwachting. We dachten van, nou, we zijn net opgestart. Ja, we hebben wel reclame gemaakt, maar dat moet echt nog wel even duren. Een paar jaar voordat mensen dat doorhebben dat dat is.
0: Ja.
3: En ik heb mijn eigen atelier voor fotografie aan huis.
0: Ja, want je bent al een keer bij mij in de uitzending geweest.
3: En ik ben bij jou in de uitzending.
0: Ja, dat was jouw fotoboek. Over de tijd van corona. Dus allemaal foto's van die stickers op de grond en afstand houden.
3: Klopt. Ja. Ander soort fotografie weer. Dat was meer de documentaire fotografie, wat ik zeker ook doe. En nu sta ik met die atelierroute met mijn autonome werk. En dat is veel meer de kunstfotografie.
0: Ja.
3: Beetje impressionistische natuurfotografie.
0: Ja, want als ik nu... Ik heb het boekje van Free gekregen. En daar staan alle kunstenaars in ieder geval met één werk. En ik zie van jou zie ik een foto. Maar ik weet niet precies wat het is. Ja. Het is mooi, het zijn kleuren. Ik kan bedenken dat het het heelal is. Of is het iets van heel dichtbij? Een dier?
3: Ja, dat vind ik juist het interessante.
0: Wat is het?
3: Ja, dat moeten mensen zelf maar komen ontdekken op de route.
0: Ja, dus maar kunnen we deze wel even uitdiepen?
3: Kom langs. Ik fotografeer heel graag natuur dichtbij in mijn eigen buurt. Dat is ook waarmee ik mijn werk presenteer. Van je hoeft niet altijd heel ver weg om
0: mooie werk te maken. Precies, je hoeft niet naar Afrika.
3: En dit is echt letterlijk in een slootje in de wijk genomen. Maar wat je ziet is heel wat meer dan een slootje. En wat bij mensen ook hier in Den Haag nu echt groot aan de muur hangt.
0: En wat zien we dan? Is het de reflectie van de zon op het slootje?
3: Ja, dat is correct.
0: Ja.
3: Ja, het is een,
0: welke sloot is het?
3: Een zonnevlek.
0: Ja.
3: En juist doordat je dat dan met een goede belichting fotografeert en op heel mooi papier laat afdrukken.
0: Ja, precies.
3: Dat speelt ook mee.
0: Maar ik zie daarboven wel wat waterplanten, hè?
3: Dat klopt.
0: Ja. Ja. Welke sloot is het, aangezien we allemaal Haag zijn?
3: Ja, dit is een slootje bij de Sofialaan. Daar in de, zeg ik het goed, waar die mooie grote kastanjebomen staan of stonden. Volgens mij heet het de Sofialaan. Daar heb je wat beekjes en daar is het genomen.
0: Nou, dat is toch echt super cool. Een prachtige plaat. Is die ook vierkant of is die vierkant voor het boekje?
3: Ja, voor het boekje.
0: Voor het boekje, precies. Is die horizontaal?
3: Ja, hij is 2x3 formaat.
0: Ja, ja. Prachtig. Ja. Meert, ik wil dan ook gelijk naar jouw foto. Die staat daaronder. Mm-hmm. Dit zijn oorstekers, denk ik.
3: Ja, klopt.
0: Het zijn rondjes en er zit een open rondjes. Ringetjes, zeg maar, aan elkaar. En dan zit er een vierkant steentje bij. Is het een saffier? Of?
4: Dat zijn smaragdjes.
0: Smaragdjes. Mm. En hoe exposeer je sieraden? Nou, want het is kleiner.
4: Ja,
0: en
4: dat is ook wel een dingetje. Want ik mag dus op bij Terry, die maakt dus hele mooie kleurrijke schilderijen. En ze heeft een hele mooie een hele mooie zwarte tafel die weer spiegelt.
0: Ja.
4: En nou heb ik wel allerlei vitrinedoosjes en zo. Maar ik heb besloten om het te presenteren onder glazen stolpen.
0: Oh ja.
4: Dat je dan de reflectie van het sieraad dubbel ziet eigenlijk.
0: Ja.
4: En dat maakt het weer heel licht en luchtig, zoals ik ook mijn sieraden benoem.
0: Ja, precies. En kan je ook tijdens de atelierroute dingen aanschaffen?
4: Natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Kopen, kopen. Niet alleen maar kijken. Ja. Free, jij staat op dezelfde open bladzijde. Wat zien we van jou? Ik zie een het is geel met grijs. Ik zie vierkant en rondjes. Het lijkt bijna of het ook een technische installatie is. Wat is het?
2: Ja, het is een assemblage. Dat betekent dat er verschillende materialen bij elkaar samengevoegd zijn. En ik werk met restmaterialen. Dus ik vind van alles.
0: Oh,
2: zowel
0: ja.
2: Buiten als binnen. In kringloopwinkels, maar ook bij mensen thuis die spullen over hebben. Soms is dat kinderspeelgoed dat incompleet is. En soms zit het gewoon, ligt het in een container. En ik heb daar oog voor, omdat ik mijn hele leven in de kunsteducatie heb gezeten.
0: Ja.
2: Programma's gemaakt over kunst en kunststromingen. En ik werkte altijd al met restmateriaal.
0: Ja, kosteloos materiaal noemde dat op de PABO.
2: Ja, dat is een heel dubbel begrip. Want er zit ontzettend veel tijd in om dat geschikt te maken voor gebruik.
0: Ja, ja.
2: Maar
0: ja.
2: Ik heb er oog voor gehouden. En
0: ja.
2: Ik ben al met pensioen. En ik ben beeldend kunstenaar weer sinds mijn pensioen. En dat is 5 jaar geleden. Maar ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar, omgevingsontwerper. En ik heb ook orthopedagogiek gedaan. Dus ook in de educatie.
0: Ja, precies. En wat voor materialen zien we hier?
2: Hier zie je geel papier op een zilverkleurig paneel. En je ziet hier knopen uit de jaren 60. Die zijn van metaal. En in het midden zit een spiegeltje. En nog wat glanzende materialen. En het heet ook spiegeling. De titel zit daar ook in.
0: Ja, en die knopen zijn geregen aan draad. Is het ijzerdraad?
2: Ja, dat zijn breinaalden.
0: Oh, breinaalden. Ja, fantastisch. Ja, nou, dat staat er dus ook in. Zometeen gaan we lekker verder praten over de atelierroute in de Revabo. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Twan klaarstaan met Memories.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: need is love. Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Twan met Memories.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En we hebben het hier over de atelierroute van de Revabo, de Regentes. En Valkenbos en Bomenbuurt, allemaal in het stadsdeel Zegbroek. En Frey, Sandra en Meerte zijn allemaal beeldend kunstenaar. Volgens mij is dat de verzamelnaam, zeg ik dat goed, Frey?
2: Ja hoor.
0: En er zijn 35 kunstenaars die meedoen aan de atelierroute. En wat voor soort kunstenaars zien we allemaal? Jij bent van restmaterialen. Even kijken, ga ik kijken of ik het goed zeg. Ik weet van restmaterialen. En dat noemen we dan... zie het niet zo snel. Hoe noem je jou als kunstenaar? Wat doe jij?
2: Wat ik doe?
0: Materialen. En dat noemen we dan... zie het niet zo snel. Hoe noem je jou als kunstenaar? Wat doe jij?
2: Wat ik doe is, ik maak assemblage.

0: Je aanwijst, dat is eigenlijk een stil leven van scherven.
1: Ja.
0: Op een ondergrond. En dat is vrij realistisch geschilderd. Dat betekent dat het eruit ziet zoals het in het...
1: Ja, precies, want het had echt een scherf kunnen zijn.
0: Maar er zijn ook schilders die abstract schilderen, waar je zelf mag uitvinden waar het over gaat. Er is ook een wildkunstenaar.
1: Ja, precies, een hele grote bloem van wild.
0: Alle mogelijke mooie natuurvormen maakt. In allerlei kleuren. Dus,
1: Glas in lood zie ik ook nog.
0: Lood en aardewerken, wat ik zei, keramiek. En van alles. Er is ook een beeldhouwer die realistisch werkte. Dus die maakt een beetje grappige sportieve beelden over sport. En hij is ook sportleraar geweest vroeger. En is al heel lang kunstenaar beeldhouwer. Maar er is ook een beeldhouwer die maakt losse vormen. En die hij samenstelt tot heel ruimtelijk werk. En er zijn ook een paar heel jonge schilders bij.
1: Ja, wie is de jongste?
0: De jongste is Rosa. Die heb je daar voor je links.
1: Oh ja, Rosa het Hart. Ja. Een zelfportret.
0: Ja. Ja, en ze schildert echt heel fantasierijk. En er is ook een kunstenaar, die heet Mick. En die maakt heel kleine werkjes die nog net herkenbaar zijn qua onderwerp, maar die zijn ook in restmaterialen gemaakt. Hij heeft, wat er in het boekje staat, is een elektra, zo'n stukje van een stopcontact. Ja, en daar maakt hij dan een heel klein miniatuurtje in. Dat is eigenlijk dubbelop. Miniatuur is al klein. Maar,
1: maar is dit een foto die erin zit? Van die tuinstoel?
0: Het is gedeeltelijk een foto en gedeeltelijk ook weer iets erin geplakt, een collage.
1: Ja, want het is wel echt leuk, dat stopcontact. Ik zal maar afvragen, is het een klein asbakje? Maar het is echt een mooi lijstje zo, met de lijst van het stopcontact.
0: En zo ziet het publiek dat die route loopt. Je kunt op elk adres beginnen dat in de route staat aangegeven. Het is een heel duidelijke wandelroute, of je kunt ook fietsen. Maar je kunt bij elk atelier iets totaal anders ontdekken.
1: Ja.
0: En het leuke is dat je ook de vragen kunt stellen aan de kunstenaar. Net zoals jij nu de vraag stelt. Je kunt dan vragen van, goh, wat heb je gemaakt? Wat is het? En hoe doe je dat? En waar is het van gemaakt? Allerlei leuke dingen ontstaan er dan. En zowel voor de kunstenaars als voor het publiek.
1: Ja, het is een heel prikkelende route. Ja. Sandra, wanneer is het?
2: Zondag 13 september aanstaande, dus dat is over 2 weken al.
1: En jij bent in jouw atelier of bij jouw huis?
2: Ja, ik heb een atelier aan huis.
1: Ja, precies.
2: Ja. En dan, dat is dus ook het leuke van deze route. Je komt niet alleen bij kunstenaars thuis, maar je ziet ook hun atelier, dus waar ze werken. Dus altijd extra. Niet alleen kunst, maar ook een kijkje in iemands
1: leven.
2: In iemands leven. Dus dat
1: en dan kunnen we kijken natuurlijk, want dan kunnen we nummer 17 terugvinden op de kaart. En dan weten we waar je woont. Of in ieder geval waar je atelier is. Werkt het zo? Ja,
2: ja
1: toch?
2: Het boekje is, daar zit een mooi plattegrond.
1: Ja, Buis Balotstraat.
0: De nummers bij de kunstenaars staan vermeld. Die staan op de plattegrond.
1: Ja, het is heel mooi.
0: Makkelijk terugvinden.
1: Meerte, jou kunnen we vinden in de Galileestraat. Samen met Terry. Terry hangt dan waarschijnlijk aan de muur of op ezels.
3: Daar werk je.
1: En jij onder... Ja, niet zij zelf. En jij onder stolpen.
3: Ja.
1: Hopen jullie nou heel hard ook dat er goed verkocht gaat worden?
3: Nou ja, dat is altijd fijn natuurlijk.
1: Ja.
3: Maar het gaat vooral dat je bekend wordt. En dat mensen weten wat voor creatievelingen er in de wijk eigenlijk zijn.
1: Want
3: het is wel echt een hele creatieve wijk.
1: Ja, dat is veel muzikanten, maar ook veel kunstenaars.
3: Ja, dat moet gewoon wat meer naar de voorgrond treden. En je kan niet altijd in het kunstmuseum hangen.
1: Nee.
3: Dus dit is een hele mooie manier om jezelf voor te stellen.
1: Nou, fantastisch. 13 september van 11 tot 7. De open ateliers in de Revabo. Zeg ik het niet goed?
0: Tot 5 uur, 17 uur. 5.
1: Oh ja, wat zei ik? 7 uur zeker. Ja. Omdat ik 17 zie staan. Ja. Van 11 tot 5 in de Regentes, Valkenbos en Bomenbuurt. En wil je nou zo'n boekje halen? Want dat is natuurlijk wel heel handig als je mee wil lopen of fietsen. Die kan je in de bibliotheek halen in de Weimarstraat of in de Bomenbuurt, hè?
0: Ja, in de Varenheidstraat.
1: In de Varenheidstraat. Ja. Nou, fantastisch.
0: We hebben ook een website.
1: Dat helpt.
0: Ateliers revabo.nl.
1: openateliersrevabo.nl.
0: En daar staat de brochure digitaal ook in.
1: Geweldig. Dames, ik wens jullie een prachtige dag. Dat het heel druk gaat worden, dat jullie heel bekend worden. En dat het maar ook mooie nieuwe bewonderaars en klanten oplevert.
0: Ja, dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Hunter X met Golden. En daarvoor hoorde je Gym Glass Heroes met Cupid's. Cupid's Chokehold. Nou, dat klinkt helemaal niet zo lieftallig.
1: Adapt, don't shop.
0: Maar gelukkig is het tijd voor iets heel lieftalligs. Namelijk de Adapt, don't shop rubriek van dit programma. Die we op iedere maandag doen. Het moment waarbij we een huisdier die op dit ogenblik eigenlijk in een opvangsituatie vertoeft. Maar die op zoek is naar een forever home. Een heel liefdevol huis om voor altijd te blijven wonen en te floreren. Aan de telefoon hangt Agnes van de Haagse Dierenambulance. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gaan Joris voorstellen aan de luisteraars. En Joris is een gezelligerd van 3 jaar oud. Het is een poes of een kater. Wat is het?
2: Het is een kater, Joris.
0: Een kater. Ja, het klinkt ook wel als een man. Maar laatst zei familielid van mij dat hun poes Bertje baby's had gekregen. Dus toen was ik ook een beetje in de war. Maar Bertje was een meisje. Joris is een kater van 3 jaar oud. Ik ga hem even proberen te omschrijven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de basis wit is. Maar hij heeft toch wel een Persische staart. En een grote vlak Persisch op zijn rug. En bij zijn koppie, bij de oren en een klein beetje bij zijn neus. Ook een beetje Persische streepjes en vlekken. Wat kan jij nog meer over Joris vertellen? Over zijn karakter en over zijn behoeftes?
2: Ik snap dat je het verwaart, maar het zijn Cyperse vlekken. Ik denk dat de mensen dat wat meer zeggen.
0: Oh, Cypers. Ik zeg Persisch. Ja, ik bedoel Cypers. Wat is Persisch dan ook weer?
2: Dat hij streepjes heeft.
0: Ja.
2: Joris liep al een jaar in de buurt. En mensen wisten maar niet waar hij thuis hoorde. Op een gegeven moment had hij een opgezwollen oog. En toen hebben ze ons gebeld. Nou, hij blijkt ongechipt, ongecastreerd. Dus niet zo gek dat hij ook moest vechten voor zijn eten.
0: Ja.
2: Bij ons hebben we hem verzorgd. Het absces is mooi dicht gegaan. Hij is helemaal hersteld. En nu zoekt hij naar een mooi huisje met een tuintje waar mensen aandacht voor hem hebben.
0: Ja.
2: Maar je kan ook echt zelfstandig ook zichzelf vermaken. Maar als je thuis bent, loopt hij altijd even met je mee. Pas op dat je niet struikelt.
0: Ja.
2: Want hij doet het nogal fanatiek.
0: Zo'n beenklever.
2: En hij heeft niet zo heel veel eisen.
0: Maar hij is een tijdje alleen geweest. Maar hij houdt dus wel van aandacht.
2: Hij houdt zeker van aandacht, ja.
0: Ah. En je kan hem goed aaien en lekker op schoot.
2: Ja, ja. Hij geeft heel voorzichtig aan als hij er geen zin meer in heeft. Dan doet hij een mouwtje en dan springt hij van schoot. En als je dat respecteert, heb je een heerlijke huisgenoot.
0: En heeft hij een tuin nodig?
2: Ja.
0: Wel een tuin nodig.
2: Omdat hij zo lang op straat heeft geleefd. En omdat hij ook bij ons heel graag in de ren vertoeft. Lekker in het zonnetje.
0: Ja.
2: En lekker kijken wat er allemaal buiten gebeurt.
0: Hij kan niet met honden. Niet met andere katten.
2: Nee.
0: Met rustige kinderen die alweer wat ouder zijn.
2: Ja.
0: Hij heeft geen medicatie of speciaal dieet.
2: Nee.
0: Nou, dit houdt heel veel opties over voor waar hij terecht kan.
2: Precies. En dat is wat we proberen, hè, om voor hem een huisje te vinden voor altijd, waar die dus echt kan floreren, zoals je al zei in je aankondiging.
0: Ja, dat is. En wat moeten mensen doen als ze denken, Joris is wel echt mijn maatje, die wil ik gaan adopteren?
2: Nou, je kunt naar onze website gaan. Daar hebben we een adoptierubriek. En dan kan je een formuliertje invullen. Wat je woonsituatie is. Hoe oud je bent. Wat je in het dagelijks leven doet. Dus hoeveel tijd je hebt voor een kat.
0: Ja.
2: En als je nou voldoet aan Joris' eisen.
0: Dan,
2: word je uitgenodigd om kennis met hem te maken.
0: Kijk. En dan kan je even kennis maken. Want we doen niet aan in impulsen aankopen. Je kan niet aankomen waaien en gelijk met een kat weer weggaan. Juist omdat je wil waarborgen dat het ook gelijk goed is. Hè? En een goede perfect match.
2: Ja, en bovendien zijn wij in eerste instantie een dierenhospitaal. Dus je kan bij ons niet zomaar even aanwaaien, inderdaad. Omdat de katten ook rust nodig hebben.
0: Ja.
2: En omdat ze de hele dag ook verzorgd worden door ons personeel.
0: Ja. Nou, fantastisch dat jullie dat doen en dat jullie er zijn. En hopelijk luistert er iemand die Joris wil adopteren. En naast Joris zijn er natuurlijk nog een heleboel andere huisdieren die bij jullie zitten. Dus als je toch op die website bent, scroll er even doorheen. Want misschien zie je wel een ander huisdier waarvan je denkt, nou, daar wil ik kennis mee maken. Agnes, ontzettend bedankt weer voor jouw bijdrage vandaag. En ik spreek je binnenkort weer.
2: Tot binnenkort.
0: Dank je wel.

A Sky Full of Stars van Coldplay. Uit 2014 alweer. Het gaat de tijd toch hard. Dit is Justin Timberlake met Cry Me a River. Zometeen weer een heel nieuw uur van Haagspakje met Jessica Mendels. Tot zo.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De bekende Haagse groentewinkel Coat heeft nog geen jaar na de overname de deuren gesloten. De eigenaren droegen hun bekende zaak aan de Frederik Hendriklaan na meer dan 110 jaar over aan een jonge ondernemer uit Rotterdam. Maar die heeft er de brui aan gegeven. In het verleden is de zaak in het Statenkwartier tot 3 keer toe uitgeroepen tot beste groentewinkel van Nederland. De KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Eerst gold de weerwaarschuwing alleen voor de kustprovincies en de Waddeneilanden. Vanavond wordt het geleidelijk droger, zegt het Weerinstituut. En dan blijven we even bij het weer. Felle regenbuien dus, soms met onweer. De buien trekken in de namiddag weg en dan kan de zon weer tevoorschijn komen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
5: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
6: We trappen het uur af met Knals Barkley met Crazy.

0: his comeback.
1: Jazeker. Terug na 6 weken zomerstop. Het eerste uur zit er alweer helemaal op. En het tweede uur staat klaar voor je. De eerste gast is ook al binnen. Dus we gaan zo meteen lekker in gesprek met Tom Stewart van de Dutch Don't Dance Division. Want ze hebben ieder jaar in Amare een prachtige kerstproductie. En ik heb hier de flyer van die van dit jaar. Als je goed hebt gekeken, heb je het al gezien. Maar we gaan straks vertellen welke productie het is. En daar hoor je er alles over. Ook hoe je auditie zou kunnen doen als je mee wil doen. Wat hebben we nog meer? Ja, we hebben Emma May in de uitzending. Emma May gaat naar de brugklas. Dus die is net klaar met de basisschool. En hoe bereid je daar nou mentaal op voor? Hoe heeft ze dat aangepakt in de zomervakantie? En wat is haar strategie voor de eerste week? Dat allemaal in dit tweede uur van Haags Bakje met Jessica Mendels van vandaag. Maar eerst is het natuurlijk tijd voor...
2: Even na 11.
1: De Even na 11. Je kon kiezen uit 2 nummertjes van de Haagse band O'Gene. 3 zussen die zo prachtig meerstemmig kunnen zingen. Clown was de ene en Het is over, dat is de andere. Maar ja, jullie hebben gestemd. En we hebben een leuke uitslag. 6-7 voor de winnaar. 67% heeft gestemd op degene die ik ga draaien. Die stond niet in ons computer. Dus ik ga hem even bijpakken. Vanaf het World Wide Web. Hier is O'Gene met Clown.

0: Where's My Husband van Ray. Ja, heerlijk om weer terug te zijn. Daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNL en dat was Clown van Eugene.
1: Haagsbakkie cultuur.
0: Het is tijd voor cultuur, Haagse cultuur om precies te zijn. Want hier in de studio zit Tom Stewart van de Dutch Don't Dance Division. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Nou, heel goed.
0: Ja?
2: Natuurlijk een heerlijke zomer gehad.
0: Ja, jullie doen dan ook altijd de summer school, hè?
2: Ja. Daar zijn we net mee klaar. De afgelopen 2 weken gedaan. Want vandaag beginnen natuurlijk de meeste scholen weer.
0: Ja.
2: Dus wij hebben 2 weken alweer heerlijk gedanst. Met kinderen vanaf 6 en tot ouderen vanaf tot 88.
0: Wauw!
2: 6 groepen met verschillende leeftijden, verschillende niveaus. Maar allemaal een passie voor dans.
0: Ja, en dan is het summer school. De laatste 2 weken van de zomervakantie. Is het altijd aan het einde van de zomervakantie?
2: Meestal wel. Ja, nu was natuurlijk Den Haag extreem laat.
0: Ja.
2: We hebben het vroeger ook wel eens aan het begin gedaan. Maar je merkt toch, als het dan eindelijk vakantie is, zijn die kinderen ook wel even klaar.
0: Ja, precies.
2: Terwijl eigenlijk na die weken vakantie hebben ze ook wel weer zin in zo'n summer course.
0: Ja.
2: Om in te trainen, om elkaar weer te zien. Het is toch een soort, er zijn nieuwe kinderen, maar ook wel kinderen en volwassenen, ouderen die ieder jaar willen komen. En dan is het een soort reunie.
0: En hoe moet men dat voor me zien, zo'n summer course? Is dat dan een beetje zoals een kamp, dat dat meerdere uren op een dag is?
2: Ja, en voor de volwassenen en de hogere niveaus is het echt van 9:30 tot 17:00.
0: Ja.
2: Je hebt 4 blokken. Klassiek ballet, moderne dans, repertoire van een Hans van Manen of een Jiri Kilian van beroemde mensen te leren. En dan wordt er gewerkt aan een nieuwe choreografie voor de eindpresentatie. Maar natuurlijk de kleintjes die werken maar 3 middagen en de leeftijd daarboven 5 ochtenden. Dus echt voor elk. En de senioren doen ook maar 3 blokken en geen 4, want dat is gewoon te veel. Dus op elk niveau en elke leeftijd. Maar het is niet een lesje hier of een lesje daar.
0: Nee,
2: het is wel echt een course. Een intensief.
0: Je moet je eten en je drinken meenemen.
2: Zeker weten. Heel veel drinken. Zweten.
0: Ja, lekker. En dat is bij jullie in de studio in de Nieuwegeinstraat?
2: Nee. Omdat we dus 6 groepen tegelijk hebben, huren wij jaarlijks voor die summer course het hele Corso Theater af.
0: Oh ja, ik heb jou vorig jaar daar gezien.
2: Ja, want daar hebben we de grote zaal, de kleine zaal, 2 studio's, de zolderstudio. Ja. Mijn company verhuist dan ook daarheen.
0: Ja.
2: Dus dan die kinderen en die oudere amateurs zien ook de echte profs daar lekker aan het werk. Dus dat hele gebouw eigenlijk wordt dan
0: overgenomen.
2: Ja. Door DDD.
0: En dus jullie zijn al 2 weken geleden weer van start gegaan. Ik geloof dat we even wegvielen. Van start gegaan. En nu gaan jullie natuurlijk toewerken naar die kerstpresentatie, de kerstshow, hoe noem je hem eigenlijk? De
2: kerstproductie.
0: Productie, ja. Ja, de kerstproductie hier in Amare. Ieder jaar weer in de kerstvakantie. 1 keer heb ik meegedaan.
2: Ja.
0: En toen deden we Alice in Asherland. Maar welke productie gaan jullie dit jaar doen?
2: Een gloednieuwe. Vorig jaar was de 20e editie, een jubileum. Toen hebben we afscheid genomen van de notenkaker. Dat was de 8e keer. En als er ooit een notenkaker komt, moet er een nieuwe zijn. Dus dat was een revival, hoe zeg je dat? Een herneming.
0: Ja.
2: Maar dit jaar een gloednieuwe productie. En dat is geworden De Sneeuwkoningin.
0: De Sneeuwkoningin. Is dat het verhaal een beetje zoals Frozen?
2: Frozen is losjes gebaseerd op De Sneeuwkoningin. Ja. Het originele sprookje is van Hans Christian Andersen. Maar het is een ingewikkeld sprookje in 7 geschiedenissen. Dus ik heb het ook compacter moeten maken.
0: Ja.
2: Maar Frozen heeft, ik vind Disney is fantastisch, maar uiteindelijk heeft Frozen nog maar weinig te maken met het originele verhaal. Het is ook wat zoeter en het is wel echt anders.
0: Ja.
2: Maar het heeft er zeker mee te maken.
0: Ik zie je, ik heb al de flyer van jou gekregen. Ik zie een prachtige sneeuwkoningin.
2: Yes.
0: Met heel hoog haar en een hele mooie kroon.
2: Ja.
0: Een beetje enge, ijzige ogen.
2: Ja, maar sprookjes zijn ook heel eng.
0: Nou, zeker van hem. Van Hans Christian, Christian Andersen.
2: Ja.
0: Die moeten soms een beetje kindvriendelijker gemaakt worden om uit te voeren.
2: Ja, of niet.
0: Want nee?
2: Dat is dan met alle respect voor Disney, maar er hoeft niet overal een roze sausje overheen. Het mag ook best spannend zijn. Natuurlijk eindigt het aan het einde eindigt het allemaal goed. Maar het wordt wel heel spannend.
0: Spannende muziek.
2: Die foto is gemaakt in april al, want dan gaat de kaartverkoop los.
0: Ja.
2: Maar toen hadden wij natuurlijk nog niks. Toen heeft Rine Sprong, mijn partner, die ook de kostuums doet, die heeft met deze pruik en kroon, prachtige Kieran Bonema gestyled als de sneeuwkoningin. Maar op dit moment zijn de echte posters, flyers voor de voorstelling naar de drukker. We hebben kostuums, een paar dan, want het moet eigenlijk allemaal nog beginnen. Dat is met zo'n nieuwe productie lastig.
0: En daar wil ik straks alles over weten.
2: Ja.
0: Eerst even tijd voor Haags muziek op Den Haag FM. En ik heb de kraaien klaarstaan met Limoncello.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: toch. Ga je die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Te kraaien met limoncello.
2: Jessica vraagt door.
1: Hier in de studio zit Tom Stewart van de Dutch Don't Dance Division. En we hebben zojuist gehoord dat de kerstproductie de Sneeuwkoningin gaat worden. De kostuums worden gemaakt. De foto's zijn gemaakt. Er wordt de laatste hand aan de posters gelegd. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Tom, er worden audities gehouden. Yes. En wie mogen er allemaal auditie doen? Naar wie ben jij op zoek dit jaar?
3: Nou, naar heel veel dansers.
1: Hoeveel ongeveer?
3: Per cast zijn het 70 à 80 dansers. Maar we moeten met twee casts werken. Want mijn profs die mogen wel op zaterdag en zondag werken. Want die geef ik daarna weekend. Maar als jij naar school of je werk moet van maandag tot en met vrijdag, dan kan dat niet. Dus we repeteren met één groep op de zaterdag en met de andere groep op de zondag. Dus dat zijn toch, ja, in totaal heb ik meer dan 100 dansers nodig.
1: Ja.
3: De jongste zijn 7. Want jonger mag niet, dan kan je niet meer 's avonds optreden.
1: Nee, okay.
3: En voor de karakterdansers, ja, hoe meer karakter, hoe beter. Dus hoe ouder, hoe groter, hoe whatever, hoe beter. Maar je moet wel kunnen dansen.
1: Je moet wel kunnen dansen. Je moet fysiek en conditioneel dat aankunnen. Maar er is niet een ideaal lichaam wat je zoekt. Dat is eigenlijk wat je zegt, hoor.
3: Ja, het hangt natuurlijk heel erg van de rol af. Als jij 7 jaar bent, hoef je nog niet waanzinnig te kunnen dansen. Je moet expressief zijn, je moet
1: durven.
3: Muzikaal zijn, je moet durven. Dat is dan het belangrijkste, want hun rolletjes zijn natuurlijk technisch niet heel moeilijk. Als je in het corps de ballet wil, hè, als Sneeuwvlok, dat zijn meer de balletachtige scènes. Ja, die meiden moeten, en jongens moeten wel een balletachtergrond hebben.
1: Uiteraard.
3: En kijk, voor karakters, ja, dan ben je op het Marktplein en de kostuums zijn een beetje Scandinavisch, hè, want het speelt zich natuurlijk in het Hoge Noorden af. Dan folklore vind ik heel erg mooi voor dat soort volkse scènes. Maar ja, dan ritmisch is dat soms lastig. Dus dan moet je echt muzikaal zijn.
1: Ja. Ja, en trollen? Zitten ook trollen in?
3: Zeker, zeker.
1: Dus ja, we hebben ook een beetje korte gedrongen bierbuikjes nodig, als ze maar kunnen dansen.
3: Als je maar kan dansen, zeker, zeker weten. En ja, jongens en mannen.
1: Ja, hè?
3: Echt, jaren geleden was er een opleving. Toen was er veel dans op tv. Of als je, hè, zo'n serie als Fame of die danswedstrijd. Maar nu, het is echt weer, ook in de summer course die we net hebben gehad, het is echt 90% meisjes en vrouwen en veel te weinig jongens.
1: Ja.
3: En het leuke is juist, ik heb ook prachtige mannelijke dansers. Als er wat meer jongens en mannen zijn, die
1: Tuurlijk.
3: Vinden dat ook leuk. Want ja, met alle respect, veel balletscholen, dan zit er geen enkele jongen.
1: Nee.
3: De docent is een juf. En dat vinden sommige jongens niet leuk. Maar bij ons, hoe meer mannen, hoe leuker.
1: Tuurlijk, ja, je wil daar een beetje balans in hebben. Zeker als je ook gewoon een soort een volkse setting wil
3: Tuurlijk.
1: Hebben.
3: Vinden sommige jongens niet leuk. Maar bij ons, hoe meer mannen, hoe leuker.
1: Tuurlijk, ja, je wil daar een beetje balans in hebben. Zeker als je ook gewoon een soort een volkse setting wil Tuurlijk. Hebben. Dan moet
3: in dat verhaal.

0: en de karakterdansers, de volwassenen, die zijn op de zondag.
1: Ja, superleuk. Dus gewoon eventjes op de website kijken van de Dutch Stone Dance Division, wat 5 days achter elkaar zijn, punt nu. We wilden nog heel eventjes die muziek aanstippen, hè? Want we hadden net even over dat zo'n sprookje heel spannend is. En... Maar het draait natuurlijk ook in de basis, het begin. Jij wordt geïnspireerd door de muziek.
0: Ja, zeker. En er zijn natuurlijk veel beroemde balletten met balletmuziek zoals De Notenkraker. En dan is het je uitgangspunt. Hier wist ik al, ik wil dit verhaal doen van Hans Christian Andersen. Prachtig verhaal, een jongen en een meisje, buurkinderen. Hij krijgt een glassplinter van een spiegel in zijn hart en een splintertje in zijn oog. En hij wordt ijskoud en wordt ontvoerd door die sneeuwkoningin. Dus het is echt Gerda, girl power, die hele Lapland, Finland doorreist naar de Noordpool om hem te redden. Prachtig verhaal, dat was het uitgangspunt. Maar ja, dan de muziek. En toen vond ik gelukkig, leven het internet, een Finse componist, Tuomas Kantelinen.
1: Wauw, wat spreek je dat goed uit.
0: Ja, Tuomas en Thomas. Die heeft voor het Fins Nationaal Ballet een sneeuwkoningin gemaakt. Ja. En hij is vooral beroemd als filmcomponist. Dus soms heb je hele dansante, balletachtige muziek. Maar de spannende scènes zijn echt, ja, dan hoor je wel dat dat een filmcomponist. Dan is het ook echt heel spannend.
1: Zijn er nog kaarten?
0: Zeker, zeker.
1: Ja, want de hele kerstvakantie wordt er gespeeld. Ik zal even de flyer openen. Er staat vast, staat daarin.
0: 24 tot en met
1: 28 december. Yes. Ja, in Amare. En er zijn middagvoorstellingen en avondvoorstellingen. Ja. En je kan je voor de audities nog aanmelden tot 15 september. Tom, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Tegen die tijd spreek ik je heel graag weer om te vragen hoe het met de repetities gaat.
0: Leuk.
1: En hoe het er allemaal uit vorm begint te krijgen. Dankjewel voor je tijd.
0: Dankjewel.

0: Stella Lefty met Boston en daarvoor de Olivia Rodrigo met Stupid Song.
1: Jessica vraagt door.
0: Nou, die moet eigenlijk nog helemaal niet. Jessica vraagt door, want ik moet nog beginnen met praten.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Precies, dat is zo. Daar is geen woord van gelogen. Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. En ik heb het jullie beloofd. We gaan even het woord geven aan twee brugpiepers. Tenminste, ze staan op het punt om dat te worden. Hun laatste schooljaar op de basisschool is afgerond. 6 weken, 7 weken vakantie is gevolgd. En nu gaan ze bijna beginnen aan die nieuwe school. Hier in de studio zijn Emma May en Lauren. Goedemorgen, meiden.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat jullie er zijn. Hoe was de vakantie?
3: Superleuk.
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, lekker uitgerust, mooie dingen gezien.
3: Ja.
0: Nog op vakantie geweest?
3: Ja, naar Corsica.
0: Corsica. En jij?
2: New York.
0: New York. Nou, dat zijn goede reisjes, meiden. En New York stond op de planning omdat dat je groep 8 reisje was. Ter afsluiting van de basisschool.
2: Ja.
0: En waarom wilde je graag naar New York?
2: Nou, ik moest iets buiten Europa en ik ben er nog nooit geweest. En dat leek me heel leuk.
0: Ja, en heel veel tv-series en films spelen zich daar af, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is wel iets wat je ooit gezien wil hebben, denk ik dan. Ja, de basisschool. Is dat, was dat iets waar jullie een beetje tegenop zagen om die te gaan verlaten, Lauren?
3: Nee, maar ik had er ook wel heel veel zin in.
0: Zin in groep 8 of zin om daar weg te gaan?
3: Ja, in groep 8, maar ook weer om naar een nieuwe school te gaan.
0: Ja, je bent op een gegeven moment wel toe aan een nieuwe omgeving, hè?
3: Ja.
0: Ja, nieuwe uitdaging. Hoe was dat voor jou, Emma May?
2: Ja, ik had zin in de musical en al die andere dingen. En kamp en zo, maar ik had ook heel veel zin in de middelbare. Want je hoort dan niet meer echt bij de basisschool uiteindelijk.
0: En hoe voel je dat je er niet meer echt zo bij hoort?
2: Ja, je wordt gewoon ouder en al helemaal bij Montessori. Je zit dan ook met groep 6.
0: Ja.
2: Dat is echt veel jonger.
0: Ja, je zit met groep 6, 7, 8 in een klas. En dan ben je op een gegeven moment echt wel de oudste van zo'n groep. En dan ben je toe aan iets nieuws. Toen gingen jullie natuurlijk naar open dagen. Heb je veel scholen bezocht?
3: Ja, wel een paar.
0: Een stuk of 3, 4?
3: 4, denk ik.
0: Ja, 4. En jij ook? Of hebben jullie dat allemaal samen gedaan?
3: Nee.
0: Nee, niet allemaal samen gedaan.
2: We kwamen wel veel vriendinnen tegen altijd.
0: En heb jij veel scholen bezocht?
2: Ik denk dat ik er maar 3 heb gedaan eigenlijk.
0: Want jullie wisten gewoon gelijk toen je bij de school die je hebt gekozen binnenkwam, dit is het.
2: Ja.
0: Ja? Oh ja, allebei gelijk, yes. Dat lijkt me heel fijn. Want het is best wel spannend om zo'n keuze te maken voor de basisschool. Doe je ouders dat? Nou ja, dan weet je niet beter. En ineens krijg je zelf dan zo, ja, het zeggenschap. Wat was het in jouw school die jij hebt gekozen, Lauren, dat je dacht, hier ga ik naartoe? Waren het de kinderen? Was het het gebouw? Was het de manier van lesgeven?
3: Ja, ik vond de manier van lesgeven wel leuk en de kinderen zagen er ook wel leuk uit.
0: Oh ja, nou, dat is ook belangrijk. En voor jou?
2: Ik vond het heel leuk dat ze veel creativiteit en kunst erin hadden gedaan. Dat vond ik heel leuk.
0: Ja, want jullie gaan allebei naar het HML. Komen jullie bij elkaar in de klas?
2: Nee.
0: Dat niet. Maar je kon ook nog iets kiezen, toch? Een bepaalde stroming of juist dat je elke keer wat anders krijgt?
2: Ja, je kon een master kiezen.
0: Ja, wat heb jij gekozen?
2: Kunst.
0: Kunst. En jij, Lauren?
3: Sport.
0: Sport. Ja, dus dat is inderdaad weer heel anders. Maar dat is wel heel leuk dat je onder schooltijd dat mag gaan doen.
2: Ja.
0: Ik wil straks van jullie weten hoe jullie je mentaal en ook gewoon logistiek hebben voorbereid op dat nieuwe hoofdstuk in jullie leven, de middelbare school. Maar eerst is het even tijd voor een liedje. Ik heb Ray voor jullie klaarstaan met Escapism. MUZIEK

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Escapism van Ray.
2: Jessica vraagt door.
1: Hier bij mij in de studio zitten twee brugpiepers. Zoals we dat in mijn tijd werden we genoemd. Emma May en Lauren. Is dat eigenlijk leuk om brugpieper genoemd te worden?
3: Ik weet het niet of dat leuk is.
1: Wat vinden jullie ervan als de familieleden wel eens zeggen... hé, brugpieper? Of is dat nog niet echt gebeurd?
3: Nee.
1: Ik weet wel in ieder geval dat Ilse, mijn dochter, die gaat naar de tweede. En die zei, ja, ik ben geen brugpieper meer. Dus nou ja, kennelijk was dat een overwinning voor haar. Maar het is allemaal spannend genoeg. Hoe hebben jullie je voorbereid op het schooljaar wat morgen gaat beginnen?
3: Ja, nieuwe spullen gekocht.
1: Ja?
3: Een heel lijstje moesten doen met computer, schriften en zo.
1: En voor welke stijl ben je gegaan?
3: Ik heb alles in bloemetjes.
1: Bloemetjes. En jij, Lauren?
4: Ik heb ook bloemetjes en ruitjes.
1: Bloemetjes en ruitjes. En moesten jullie je boek kaften?
4: Ja.
1: Ja, en kon je dat?
4: Ja, mijn moeder hielp.
1: Je moeder die wist nog hoe het moest en die heeft het jou geleerd. En bij jou?
3: Ik heb het nog niet gedaan.
1: Jij bent al, maar morgen begint school.
3: Ja.
1: Je moet vandaag nog even boeken kaften. Ja. Oké, okay, en wat was er nog meer op dat lijstje waarvan je dacht... oh, moet ik dit ook hebben? Of
3: ja,
1: stond er niet raar?
3: Heel veel boeken.
1: Heel veel boeken.
3: En die werden thuis bezorgd. Dus...
1: ja, dat was makkelijk, hè?
3: Ja.
1: Ja, dan hoef je niet achterop de fiets met al die boeken. Dat scheelt.
3: Ja.
1: Hey, morgen moeten jullie beginnen. Weet je dan al wat je aan gaat doen?
4: Ja, ik heb een nieuwe outfit gekocht.
1: Een nieuwe outfit. En wat, ga je ook morgen gelijk op de foto?
4: Nee, volgens mij is dat ergens in deze week.
1: Ergens deze week? Dus dan is dan niet per se met je nieuwe foto. Met je nieuwe outfit. Oeh, dat is spannend. En jij, weet jij wat je morgen gaat aandoen?
3: Ja, ik heb in New York een t-shirt met I Love New York gekocht.
1: Nou, dat is top.
3: Dus die ga ik aantrekken.
1: Ja, leuk. En mentaal moest je nog een beetje voorbereiden van ja, zo'n nieuwe klas. Hoe ga ik dat aanpakken?
3: Nee, ik denk dat ik daar gewoon ga zitten en dan komt het wel goed.
1: Ja. Gewoon lekker jezelf zijn, hè?
4: Ja.
1: Want jullie zijn leuk genoeg. Ja, komt vanzelf. Gaat gewoon helemaal goed komen. Twee leuke meiden gaan naar een nieuwe school, nieuwe omgeving. En dat wordt hartstikke leuk. Ja. Ik wens jullie ontzettend veel plezier. Allebei op de middelbare, in de brugklas. En dank jullie wel dat jullie bij mij kwamen vertellen hierover.
3: Dank je wel.
4: Dank je wel.
1: Doei doei.

Trick Me van Kellis en daarvoor hoorde je Just Like Fire van Pink. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Haagse Bakkie met Jessica Mendels van maandag 31 augustus. Dit is de laatste voor mijn programma. Another featuring 54 Ultra met Talk To You. En dat ga ik morgen weer doen. Lekker tegen jullie praten. Want we hebben weer een hele nieuwe show hier op Den Haag FM. Dus tot morgen om 10 uur.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft de Utrechtse baan, het laatste stukje van de A12 in Den Haag, al ruim 50 keer bezet. Afgelopen zaterdag opnieuw, 53 betogers werden opgepakt. Een aantal dat zich niet wilde legitimeren bracht de nacht door op het politiebureau. Juist deze week hebben de overheid en het Openbaar Ministerie strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. En dat werd tijd, vindt fractievoorzitter Koen Bom van de grootste partij, Hart voor Den Haag.
10: En nu dat we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
9: De universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan het nieuwe studiejaar in Delft, in Leiden. De Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag. De stad waar de universiteit al bijna 30 jaar een tweede vestiging heeft. Niet iedereen is blij met het besluit om het academisch jaar van de Universiteit Leiden in Den Haag af te trappen.
11: Ja, er is in Leiden natuurlijk wel wat bezorgdheid dat die universiteit zich eigenlijk aan wegtrekt naar Den Haag. Maar niets is minder waar. Leiden, de stad, de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden, die zijn natuurlijk één en ondeelbaar. En ik vind de bezorgdheid op zich wel mooi, want dat toont dat de bevolking hier in Leiden die universiteit echt wel heel bijzonder graag ziet.
9: De stem van de voorzitter van het universiteitsbestuur, Luc Sels, hoorde je. Hij blikte vanmorgen ook nog even vooruit naar Den Haag vandaag.
11: Wel, wat ik heel fijn vind is dat we de beide burgemeesters, zowel Peter Heikop van Leiden als Jan van Zamen van Den Haag, samen op het podium zullen hebben. Dat zij samen op het podium komen, samen in gesprek gaan, symboliseert eigenlijk heel mooi wat wij vandaag willen uitdragen. Dat is het beeld van één universiteit, één academische gemeenschap, maar in twee steden.
9: Sluit ik af met het weer. Felle regenbuien, soms met onweer. De buien trekken in de namiddag weg en dan kan de zon weer tevoorschijn komen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft de Utrechtse baan, het laatste stukje van de A12 in Den Haag, al ruim 50 keer bezet. Afgelopen zaterdag opnieuw, 53 betogers werden opgepakt. Een aantal dat zich niet wilde legitimeren bracht de nacht door op het politiebureau. Juist deze week hebben de overheid en het Openbaar Ministerie strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. En dat werd tijd, vindt fractievoorzitter Koen Bom van de grootste partij, Hart voor Den Haag.
4: En nu dat we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
3: De universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan het nieuwe studiejaar in Delft, in Leiden. De Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag. De stad waar de universiteit al bijna 30 jaar een tweede vestiging heeft. Niet iedereen is blij met het besluit om het academisch jaar van de Universiteit Leiden in Den Haag af te trappen.
5: Ja, er is in Leiden natuurlijk wel wat bezorgdheid dat die universiteit geleidelijk aan wegtrekt naar Den Haag. Maar niets is minder waar. Leiden, de stad, de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden, die zijn natuurlijk één en ondeelbaar. En ik vind de bezorgdheid op zich wel mooi, want dat toont dat de bevolking hier in Leiden die universiteit echt wel heel bijzonder graag ziet.
3: De stem van de voorzitter van het universiteitsbestuur, Luc Sels, hoorde je. Hij blikte vanmorgen ook nog even vooruit naar Den Haag vandaag.
5: Wel, wat ik heel fijn vind is dat we de beide burgemeesters, zowel Peter Heikop van Leiden als Jan van Zamen van Den Haag, samen op het podium zullen hebben. Dat zij samen op het podium komen, samen in gesprek gaan, symboliseert eigenlijk heel mooi wat wij vandaag willen uitdragen. Dat is het beeld van één universiteit, één academische gemeenschap, maar in twee steden.
3: Sluit ik af met het weer. Felle regenbuien, soms met onweer. De buien trekken in de namiddag weg en dan kan de zon weer tevoorschijn komen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
7: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Den Haag FM.
12: Nu het nieuws van 2 uur.
13: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft de Utrechtse baan, het laatste stukje van de A12 in Den Haag, al ruim 50 keer bezet. Afgelopen zaterdag opnieuw, 53 betogers werden opgepakt. Een aantal dat zich niet wilde legitimeren, bracht de nacht door op het politiebureau. Juist deze week hebben de overheid en het Openbaar Ministerie strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. En dat werd tijd, vindt fractievoorzitter Koen Bom van de grootste partij, Hart voor Den Haag.
14: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig gehoopt dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
13: De universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan het nieuwe studiejaar in Delft, in Leiden. De Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag. De stad waar de universiteit al bijna 30 jaar een tweede vestiging heeft. Niet iedereen is blij met het besluit om het academisch jaar van de Universiteit Leiden in Den Haag af te trappen.
15: Ja, er is in Leiden natuurlijk wel wat bezorgdheid dat die universiteit geleidelijk aan wegtrekt naar Den Haag. Maar niets is minder waar. Leiden, de stad, de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden, die zijn natuurlijk één en ondeelbaar. En ik vind de bezorgdheid op zich wel mooi, want dat toont dat de bevolking hier in Leiden die universiteit echt wel heel bijzonder graag ziet.
13: De stem van de voorzitter van het universiteitsbestuur, Luc Sels, hoorde je. Hij blikte vanmorgen ook nog even vooruit naar Den Haag vandaag.
15: Wel, wat ik heel fijn vind is dat we de beide burgemeesters, zowel Peter Heikop van Leiden als Jan van Zamen van Den Haag, samen op het podium zullen hebben. Dat zij samen op het podium komen, samen in gesprek gaan, symboliseert eigenlijk heel mooi wat wij vandaag willen uitdragen. Dat is het beeld van één universiteit, één academische gemeenschap, maar in 2 steden.
13: Sluit ik af met het weer. Felle regenbuien, soms met onweer. De buien trekken in de namiddag weg en dan kan de zon weer tevoorschijn komen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
16: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
17: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft de Utrechtse baan, het laatste stukje van de A12 in Den Haag, al ruim 50 keer bezet. Afgelopen zaterdag opnieuw, 53 betogers werden opgepakt. Een aantal dat zich niet wilde legitimeren bracht de nacht door op het politiebureau. Juist deze week hebben de overheid en het Openbaar Ministerie strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. En dat werd tijd, vindt fractievoorzitter Koen Bom van de grootste partij, Hart voor Den Haag.
5: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
4: De universiteiten in onze regio beginnen vandaag officieel aan het nieuwe studiejaar in Delft, in Leiden. De Universiteit Leiden doet dat voor het eerst in Den Haag. De stad waar de universiteit al bijna 30 jaar een tweede vestiging heeft. Niet iedereen is blij met het besluit om het academisch jaar van de Universiteit Leiden in Den Haag af te trappen.
6: Ja, er is in Leiden natuurlijk wel wat bezorgdheid dat die universiteit zich eigenlijk aan wegtrekt naar Den Haag. Maar niets is minder waar. Leiden, de stad, de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden, die zijn natuurlijk één en ondeelbaar. En ik vind de bezorgdheid op zich wel mooi, want dat toont dat de bevolking hier in Leiden die universiteit echt wel heel bijzonder graag ziet.
4: De stem van de voorzitter van het universiteitsbestuur, Luc Sels, hoorde je. Hij blikte vanmorgen ook nog even vooruit naar Den Haag vandaag.
6: Wel, wat ik heel fijn vind is dat we de beide burgemeesters, zowel Peter Heikop van Leiden als Jan van Zamen van Den Haag, samen op het podium zullen hebben. Dat zij samen op het podium komen, samen in gesprek gaan, symboliseert eigenlijk heel mooi wat wij vandaag willen uitdragen. Dat is het beeld van één universiteit, één academische gemeenschap, maar in twee steden.
4: Sluit ik af met het weer. Felle regenbuien, soms met onweer. De buien trekken in de namiddag weg en dan kan de zon weer tevoorschijn komen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
8: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
10: Kom jij lesgeven? Als Mario ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
11: Status Team, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner?
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft de afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
5: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden.
4: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen TBS met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij 2 bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
11: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
10: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
13: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
15: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
6: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden.
5: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het nieuws uit Den Haag

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
5: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig gehoopt dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden.
4: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Haagse helden met Sjane van Rutte.
6: Goedenavond luisteraars, welkom bij Haagse Helden vanuit de studio in de Centrale Bibliotheek aan de Spui. Fijn dat je luistert. De zomerstop is voorbij en wij zijn weer in de lucht. Haagse Helden is het programma over Hagenaars en Hagenezen die zich inzetten voor ons en voor de stad. Opvallend en onopvallend, in de schijnwerpers of in alle bescheidenheid. Ze dragen bij aan de levendigheid en de leefbaarheid van onze mooie hofstad. Ik ben Sjane van Rutten en onze gast van vanavond is wethouder Kavish Partiman. We gaan het hebben over hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de stad en de Haagse vrijwilligersprijzen. De wethouder die zit tegenover me, die kan haast niet te wachten om te vertellen over wat er allemaal belangrijk is. Maar dat gaan we nog niet doen, we houden dat nog even op. We gaan eerst luisteren naar muziek en dat is Talk to You.

0: dit was Talk to You. Een naam van een band die ik niet kan uitspreken, maar als je het te leuk vindt, dan kun je een mailtje sturen naar Den Haag FM. En misschien kunnen zij daar wat zicht op geven. In ieder geval, dit is Haagse Helden op Den Haag FM. En onze gast vanavond is wethouder Kavis Partiman. Ik zei net voor de muziek al dat hij staat te popelen om heel veel te vertellen over zijn functie, portefeuille, maar vooral over vrijwilligerswerk. Want we gaan met name hebben over vrijwilligerswerk in de stad. Het belang van de inzet van vrijwilligers en, heel belangrijk, de aanloop naar de Haagse Vrijwilligersprijzen 2022, want daarvoor zijn we bij elkaar. Je bent in juni beëdigd als wethouder. Dat is natuurlijk een enorme eer, kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, zeker, het is, een van de meest eervolle beroepen die je kan hebben wat mij betreft.
0: Oké.
1: Wethouder in je eigen stad.
0: Oké. Ja, je bent van partijleider van CDA en gemeenteraadslid nu overgegaan naar wethouder. Hoe was dat?
2: Ja, dat is best wel even schakelen. Ik heb 8 jaar in de gemeenteraad gezeten. 7 jaar als fractievoorzitter van de CDA-fractie. Dan zit je echt aan de politieke kant van dit stadhuis. En moet je nu gaan besturen. En dan zit je niet meer als politicus daar. Als alleen politicus daar. Maar je zit als bestuurder voor de hele stad. En dat is dan toch wel weer, dat is even schakelen.
0: Dat lijkt mij ook. Ja. Want je kunt niet overal tegen zijn, bijvoorbeeld.
2: Nee, was ik dat voor in het verleden ook nooit. Hè?
0: Nou, okay.
2: Ik ben er blijven Christendemocraten. Christendemocraten zijn altijd wel mensen die altijd een beetje genuanceerd kijken naar hoe je richting een oplossing werkt.
0: Zoek in plaats van samenwerking.
2: Ja, exact.
0: Ja.
2: En die inborst die blijf ik wel behouden. Maar tegelijkertijd is het wel een andere manier van denken, een andere manier van werken. Maar wel hartstikke leuk.
0: En wat boeit je daar nu aan, hè, als bestuurder van de stad?
2: Nee, ik ben wethouder volkshuisvesting, integratie en vrijwilligerswerk. Dus je gaat je echt specifiek focussen op een x-aantal dossiers.
0: Ja.
2: Binnen die domeinen. En daar ga je echt wel proberen het verschil te maken, met voorstellen te komen om die stad een stukje beter te maken.
0: Ja.
2: Waar je als gemeenteraadslid meer een controlerende en kaderstellende taak hebt. Ja. Zit je nu echt in de uitvoering. En dat is heel anders, maar ook heel leuk om dat te gaan doen.
0: Ja. En welke opdracht heb je jezelf gegeven? Heb je gekregen van de politiek als het gaat over volkshuisvesting?
2: Ja, ik wil in elk geval, ik ben wel een realist. En ik ben wat dat betreft ook wel pragmatisch. Dus ik wil gaan kijken hoe kunnen we op een pragmatische manier weer mensen aan hun huis gaan helpen in deze stad. Die woningnood is een van de grootste problemen die we hebben. Niet alleen in Den Haag, maar in heel Nederland. Maar hier in Den Haag zie ik ook kansen. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld binnen die bestaande woningvoorraad die in mijn portefeuille valt, hoe kunnen we daar op een slimme manier woningen gaan creëren? Door bijvoorbeeld splitsen van grote panden toe te gaan staan op een andere manier. Of door een etage bij te bouwen op gebouwen. Door te gaan kijken hoe we doorstroming van mensen binnen die woningmarkt op gang kunnen brengen. Want als ik maar kijk naar bijvoorbeeld de beetje oudere wijken in onze stad, dan zie je hele mooie gezinswoningen die bewoond worden door mensen wiens kinderen al heel erg lang uit huis zijn. Die mensen zeggen vaak, ik zou best kleiner willen gaan wonen, maar ik wil wel in mijn eigen wijk blijven.
0: Ja,
2: en dat zijn die uitdagingen.
0: Passende woningen zijn.
2: Exact.
0: Hè? Ja,
2: dus het is een ander type woning.
0: Ja.
2: Een ouder stal die in een grote gezinswoning zit, die gaat niet in een studio. Die wil een beetje ruimte hebben. De kleinkinderen moeten kunnen komen logeren. Er moet een ruimte zijn voor de hobby.
0: Ja, er wordt ook eisen aangesteld.
2: Ja, en daar moet je dan voor gaan bouwen.
0: Jaren geleden had Den Haag een subsidie ingesteld voor het opbouwen van een nieuwe etage op een dak. Hè? Bijvoorbeeld appartement met platte daken. Is die subsidie er nog steeds of wordt die weer ingevoerd?
2: Nou, die specifieke subsidie is er volgens mij niet meer. Maar er is ook wel gewoon rijksbeleid op dit moment die dit aanjaagt. Ik ben vorige week ben ik nog bij de minister geweest samen met een aantal andere wethouders uit verschillende gemeenten die eigenlijk trekkers zijn van het project Beter Benutten van de bestaande voorraad, waar optoppen echt bij hoort. Den Haag is daar een van de koplopers in. Waar er echt etages op woningen worden toegevoegd. Dat wordt gedaan door heel veel ontwikkelaars die daar gewoon ook met splitsing en optopping meer woningen creëren. Dus daar zien we dat we als Den Haag echt hele goede stappen vooruit zetten. Maar ook binnen de coöperatie sector liggen daar kansen. Dus daar gaan we echt de komende jaren mee aan de slag om te kijken hoe kunnen we daar wat meer toevoegen, wat meer ruimte toevoegen, zodat ook gezinnen in deze stad wat meer leefruimte hebben.
0: Ja, en het wonen boven winkels. Als ik door de binnenstad loop en ik kijk naar boven, zie ik allemaal lege etages met gordijnen die oud zijn en wegzakken. En, nou ja, goed. Is daar nog iets aan te doen?
2: Zeker. Dat is een van de problemen die mij bekend zijn. Daar moeten we nog goed naar gaan kijken. Hoe we dat gaan oplossen, want een van de dingen die je daar hebt is dat vaak de ingang van de woning door de winkelzaak gaat.
0: Ja, precies.
2: En dan zie je dat het probleem al ontstaat. Hè? Want als de winkel dicht is, hoe kom je je huis binnen? Of wil de winkeleigenaar wil natuurlijk niet de sleutel geven aan een huurder boven, zodat hij door zijn zaak gaat lopen.
0: Nee, want vroeger was de winkel had een andere pui, twee voordeuren, exact. Één opgang. Hè?
2: Dus daar moet er naar gekeken worden. Daar gaan we echt wel het gesprek aan, ook met vastgoedeigenaren. Hoe kunnen we hier op een praktische manier voor een oplossing zorgen, zodat die ruimte die op dit moment onvoldoende benut wordt, dat die wel echt benut gaat worden en dat daar mensen kunnen gaan wonen.
0: Precies. Kansen genoeg, mogelijkheden genoeg, ja. Uitdagingen genoeg. En integratie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Waar ga je je voor inzetten?
2: Nou ja, ik zeg alweer, Den Haag maken we met elkaar. Mm-hmm. En dat betekent de mensen die hier wonen, maar ook de mensen die hier binnenkomen. Ik ben recentelijk geweest bij de dienst inburgering op bezoek. En het is een prachtig gebouw daar aan de Fruitweg. En er worden hele mooie dingen gedaan. En mensen worden echt geholpen om in te burgeren in deze stad. En we vragen ook heel veel van deze mensen. Hè, om de waarden en normen die in Nederland gelden, om die eigen te maken. Dat is nogal wat gevraagd voor iemand die hier nu naartoe komt. Tegelijkertijd merk ik de bereidwilligheid bij die mensen om dat ook te doen. Maar integratie is wat mij betreft een wederkerig proces. Aan de ene kant vragen we van nieuwkomers om zich te conformeren naar onze samenleving. En aan de andere kant moeten we dan ook aan onze samenleving kunnen vragen om deze mensen die hier binnenkomen te accepteren, zodat we met elkaar Den Haag maken. En dat heb je met nieuwkomers, maar dat heb je ook met al die verschillende culturen in deze stad. Afgelopen zomer ben ik naar een hele hoop festivals en feesten en vieringen.
0: Oh, er waren er genoeg.
2: Ja, er waren er genoeg. Ja. En je merkt ook dat al die verschillende culturen, die vieren hun eigen feesten. En het is prachtig dat ze dat doen. Dat moeten ze ook vooral blijven doen. Maar wat mijn ambitie zou zijn, is dat we ook gewoon deze feesten met elkaar gaan vieren.
0: Ja.
2: Dat als de Surinaamse gemeenschap een festival heeft, dat ook de Turkse, de Marokkaanse of de autochtone Nederlandse gemeenschap daar naartoe komt, ja. Zodat je elkaars cultuur leert kennen. Zodat je leert,
0: dat zou mooi zijn.
2: Ja, zodat je leert van elkaar waarom denkt iemand op een bepaalde manier.
0: Precies.
2: Waarom heeft die persoon bepaalde gebruiken?
0: Ja.
2: Waar komt dat vandaan? Want door begrip te creëren voor elkaar, zo bouw je ook gewoon aan die saamhorigheid.
0: Ja, en elkaar leren waarderen.
2: Je
0: bent zelf geboren in Suriname en je kwam op 19-jarige leeftijd aan Nederland. Dus ik heb trouwens een heel warm hart voor Suriname. Daar moet ik even bij zeggen. Ik vind het een geweldig land, maar dat terzijde. Overigens, oh ja, dat is een vraag die ik heb. Dit weekend was er een markt in mijn straat en een braderie met heel veel Surinaamse eetkraampjes. En op een van de borden stond als etenswaar aangeprezen fladder. Weet jij wat het is?
2: Ja, dat is ingewanden.
0: Darm
2: en maag, als ik me niet vergis. Maar iets zoiets moet het zijn.
0: Okay.
2: Ik zelf ben er niet per definitie een liefhebber van, maar ik heb het wel eens vaker op die festivals zien langskomen. En het is wel echt een oud Surinaams iets. Ja, ik ken het al mijn hele leven.
0: Ja. Heb je het wel geproefd dan?
2: Ik heb het wel geproefd, maar ik ben er niet zo'n liefhebber van. Maar het is een kwestie van smaak. Hè? Er zijn anderen die er dol op zijn. Heel veel van mijn vrienden zijn er echt dol op. Dus,
0: ja, ongelooflijk. Ja. Ja, nou, ik wist niet wat het was. En ik dacht, nou, het klinkt niet aanlokkelijk, laat het zo zeggen. Maar we gaan terug naar integratie. Ik kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland. Suriname, daar wordt Nederlands gesproken, maar het is qua cultuur en omgangsvormen toch wel even wat anders.
2: Ja.
0: En je zult hier ook wel het een en ander zijn tegengekomen waar je gewoon op aan moest passen.
2: Zeker, je komt uit een totaal andere samenleving. En je komt in Nederland terecht. En de cultuur hier, het voordeel is, je spreekt elkaars taal. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker. Maar de cultuur is wel echt anders.
0: Ja.
2: En daar moet je aan aanpassen. Maar dat kan. En als je dat gaat doen, dat doe je gewoon door mee te participeren. Ik ben gewoon gaan werken. En als je meedoet in het arbeidsproces, dan ga je automatisch beter integreren.
0: Ja.
2: Want je leert veel verschillende mensen kennen met veel verschillende achtergronden die met van alles en nog wat bezig zijn. En zo leer je ook gewoon wat de arbeidsethos hier is. Hoe de cultuur in elkaar zit, op de werkvloer, maar ook daarbuiten. En zo integreer je echt gewoon in deze samenleving. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat nieuwkomers in deze staat zo snel mogelijk aan het werk kunnen gaan. Niet omdat we ze alleen maar aan het werk willen krijgen, zodat ze bijvoorbeeld, want dat is vaak het frame dat erin wordt gegooid. Ja, mensen moeten aan het werk, maar dan zitten ze niet in de uitkering. Nee, het is om ook gewoon mee te doen, mee te participeren in die samenleving.
0: Ik hoor ook van vrijwilligers die aan het integreren zijn, dat vrijwilligerswerk hun ontzettend heeft geholpen om Nederland te begrijpen, ook om de taal te spreken. Dus er zijn ook voorbeelden.
2: Zeker.
0: Dat het heel goed werkt. We gaan even naar muziek luisteren. Ik begrijp inmiddels, we kunnen nog uren met elkaar praten. Dat gaan we niet doen, maar nog wel lang en uitgebreid. En op de lijst staat Higher Power van Coldplay.

0: Zo, je luistert naar Coldplay met Higher Power. Dit is nog steeds Haagse Helden. In de uitzending is nog steeds de gast wethouder K.V. Spartiman. Voor de muziek hadden we het over je portefeuille, althans een deel ervan, volgens huisvesting en participatie. Ik begreep inmiddels al uit je antwoorden, daar kunnen we uren over praten, maar daarvoor zitten we niet bij elkaar. Het gaat met name over de vrijwilligers in de stad, het vrijwilligerswerk en vrijwilligersprijzen. En een vraag vooraf. Er is nu een aparte portefeuille vrijwilligers. Voorheen was het een onderdeel van welzijn en zorg meestal in de portefeuille. Ja. En wat is de overweging geweest om dat nu een aparte portefeuille van te maken?
1: Nou ja, allereerst gewoon puur praktisch. Vrijwilligerswerk is breder dan alleen welzijnswerk en zorg. Ja. Er zijn ook zoveel maatschappelijke organisaties in deze stad die allerlei mooie dingen doen. Die eigenlijk alleen maar kunnen gebeuren omdat mensen vrijwillig daar hun tijd in steken. Hoe bijzonder is dat niet? Dat iemand zegt, ik ga de vrije tijd die ik heb, die zo schaars is, ga ik inzetten ten bate en ten faveur van de samenleving.
0: Oh ja, ik kan zo een paar theaters noemen die niet zouden bestaan zonder vrijwilligers.
1: De sportverenigingen, de theaters.
0: Musea,
1: maar ook heel veel maatschappelijke organisaties en levensbeschouwelijke organisaties, moeten we niet vergeten. Nee. Die allemaal draaien op vrijwilligers. Waar er zulke bijzondere dingen gebeuren, waar mensen echt geholpen worden als ze in de problemen zitten. En nou, die levensbeschouwelijke organisaties, die wil ik wel echt eventjes specifiek benoemen, ook omdat ik coördinerend wethouder levensbeschouwelijke organisaties ben. En ik zie daar hoe bijvoorbeeld mensen die ten einde raad zijn soms in een gebedshuis komen en daar het gesprek gaan voeren. En dan voelen ze zich wat dichter bij een vrijwilliger die daar is dan een ambtenaar op dit stadhuis.
0: Oh, dat kan me alles bij voorstellen.
1: Ja, en dat is precies die kracht van die vrijwilliger. Ja. Die kan je overal, die wordt overal ingezet en doet zulke bijzondere dingen in deze stad, dat alleen maar waardering zou moeten krijgen. En daarom ook gewoon belangrijk dat er een wethouder is die zich daarvoor gaat inspannen.
0: Ja. Nou, mijn stelling is, zonder vrijwilligers ligt de stad stil.
1: Zeker.
0: Voor een groot deel. En er zijn 185.000 vrijwilligers, dus dat is nogal wat. Bijna 1 op de 4 inwoners van Den Haag zet zich in voor de ander.
1: Ja.
0: Dus dat is heel behoorlijk.
1: En er zit nog een veel groter potentiaal in, hè? Het is nu 1 op de 4, maar het zou makkelijk kunnen verdubbelen.
0: En waar haal je dat inzicht vandaan?
1: Ja, ik heb vandaag toevallig een gesprek gehad met mijn staf die over vrijwilligerswerk gaat. En die vertelde mij dat 44% van deze stad bereid zou zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dus dat is het potentiaal dat we hebben in deze stad. Wordt nog niet benut, maar er zijn mensen die bereid zijn uit eigen beweging iets terug te doen.
0: En heb je enig idee hoe het komt dat het nog niet benut is?
1: Nee, daar zit er volgens ons hier op het stadhuis zit er daar een mismatch in tussen waar de vraag naar is en het aanbod dat er is.
0: Mm-hmm.
1: En daar moeten we naar gaan kijken. Want je hebt bijvoorbeeld heel veel jonge mensen die best bereid zijn wat te doen, maar niet zo verschrikkelijk veel tijd hebben om bijvoorbeeld 40 uur koffie te schenken in een buurthuis. Het zijn mensen die ook gewoon een baan hebben erbij en zo, maar best bereid zouden zijn om 8 uur in de week ergens mee te helpen.
0: Ja, of een avond of een dag.
1: Of 2 dagdelen of iets dergelijks, dat ze daar tijd voor zouden willen vrijmaken. En daar moeten we naar gaan kijken, wat is het aanbod, wat is de vraag, hoe brengen we dat bij elkaar om dat potentieel dat er is maximaal te gaan benutten. Dat is ook echt een uitdaging die ik heb voor de komende
0: jaren. Ja, dat lijkt mij ook wel, ja.
1: Want ik wil echt gewoon dit gaan aanjagen. En die mensen echt ook gewoon. Want het geeft een stukje genoegdoening ook als je wat terug kan doen. En als mensen dat willen doen, dan moeten we als overheid daar faciliterend in
0: optreden.
1: En dat wil ik ook echt voor elkaar gaan krijgen.
0: Nou, heel veel succes ermee. Dat is echt een uitdaging. En er is ook met name een behoefte aan jongeren.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En dat is dus deze groep. Hè. Ik ken ook mensen uit mijn omgeving die zeggen, ik zou heel graag wat willen doen. Maar ik heb ook nog mijn gezin thuis. Ik wil zelf ook nog een beetje gaan sporten. Ik heb nog mijn baan. Maar ik ben best bereid 4 uren in de week ergens te besteden. Waar kan ik terecht? En daar moeten we naar gaan kijken. Want het is vaak de jonge doelgroep die dat zou willen, maar nog niet volledig benut wordt. En dat is dus echt die match die we moeten gaan maken tussen vraag en aanbod.
0: Ja, nou, ik weet, er zijn ontzettend veel vacatures in de stad. Ja. Hè? Dat wordt door PEP bijgehouden. En het zijn er altijd meer dan 1000. Dus dat is op dit moment de vraag. Maar het zou best kunnen zijn dat een initiatief om meer mensen te motiveren, dat de vraag nog groter wordt.
1: Daarom, en we werken heel goed samen met PEP hier op dit gebied. En we moeten gaan kijken hoe we daar stappen in kunnen gaan zetten. En er gebeurt al veel goeds. Dus PEP doet heel mooi werk. En er gebeurt heel veel goeds, maar we kunnen meer. En dat is de inzet.
0: Ja, the sky is the limit altijd. Hè? Ja, zeker. Heb je nog iets te bieden aan vrijwilligers? Dan denk ik aan van alles en nog wat. Geld.
1: Te bieden, kijk, het vrijwilligerswerk is natuurlijk, doe je vanuit de intrinsieke motivatie. Mm-hmm. Dus het zou niet zo moeten zijn dat de overheid je daar wat voor geeft. Maar volgens mij...
0: In termen van subsidies.
1: Maar dus, er zijn wel subsidiemogelijkheden voor maatschappelijke organisaties, voor vrijwilligerswerk. Want daar moet je bijvoorbeeld kijken dat je... Een maatschappelijke organisatie, die heeft vaak ook gewoon een administratieve overhead. En daar moet je kosten voor maken.
0: Ja.
1: En die kosten die moeten wel ergens vandaan komen, zodat al die vrijwilligers die hun werk doen dat ook gewoon kunnen blijven doen.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn er wel subsidieregelingen voor die vrijwilligersorganisaties ondersteunen. Daar hebben we ook wat extra geld voor vrijgemaakt in het coalitieakkoord. Om die vrijwilligersorganisaties wat meer te kunnen steunen. We willen ook gaan kijken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld meerjarig te subsidiëren, zodat je niet elk jaar weer naar die molen moet.
0: Ja, dat is een hele toestand.
1: Daar moeten we echt onderzoek naar gaan doen. Hoe kunnen we dat vormgeven?
0: Ja.
1: We zitten er net, dus gun me ook even de tijd om dat,
0: uiteraard.
1: Maar dat zijn wel de ambities die we hebben om het ook voor die organisaties wat makkelijker te maken.
0: Ja.
1: Zodat zij echt zich kunnen bezighouden met waarvoor ze zijn bedoeld. En dat is die hulp bieden in die samenleving. En ook gewoon de overheid daarin ontlasten.
0: Ja, ik hoor ook vaak dat er behoefte is aan huisvesting. Kan de gemeente daar nog iets in betekenen?
1: Ja, dat is bijna een gewetensvraag, zou ik zeggen.
0: Ja, ik denk het zelf toch maar.
1: Ja, ik ken dit probleem. Als raadslid ben ik er veelvuldig mee bezig geweest. Ja. Met meerdere organisaties om te kijken. Ik ben ook wethouder volkshuisvesting. En daar zit ook in mijn portefeuille de Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente Den Haag. Dus daar heb ik al een gesprek mee gehad. Van oké, hoe kunnen we een match gaan creëren? Dat als je ziet dat er bijvoorbeeld leegstaand vastgoed is van de gemeente Den Haag in wijken waar er een behoefte ligt. Hoe kunnen we daar beter gaan samenwerken? Daar is er aandacht voor. En ook daar willen we naar gaan kijken hoe we daar die match kunnen gaan maken. Kijk, bepaald vastgoed, dat is al, dat heeft een functie. Ik denk bijvoorbeeld aan onderwijsgebouwen. Ja, daar moeten gewoon scholen in. Maar waar er ruimte is, willen we gaan kijken waar we dat kunnen gaan faciliteren.
0: Dat zou mooi zijn. Ik weet zeker dat daar organisaties ook heel erg mee geholpen zijn. Op de een of andere manier komen we het niet toe aan het onderwerp vrijwilligersprijzen. We gaan ons beraden terwijl de muziek draait en we gaan luisteren naar Edge of Desire van Jonas Blum. MUZIEK

0: Zo, dit was Edge of Desire met Jonas Blue en My Life. Of My Lieve, geen idee. We zijn nog steeds in gesprek met wethouder Kavi Sparteman. En we proberen al heel lang toe te komen aan het onderwerp waarvoor we eigenlijk bij elkaar zijn. Dat zijn de Haagse vrijwilligersprijzen. En de wethouder, zei ik net tegen hem, is zeer gewend om zijn standpunten te onderbouwen. En uit te leggen waarom iets belangrijk is. En ook wat de plannen zijn in zijn portefeuille. Volkshuisvesting, integratie en vrijwilligers. Maar vrijwilligersprijzen. Vertel eens, had je er al eens eerder van gehoord?
1: Ik heb er wel van gehoord, ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, ik weet dat het een initiatief is dat, dat eigenlijk in samenwerking met jullie tot stand is gekomen. En de gemeente die draagt daar ook aan bij.
0: Dus niet met Den Haag of MO. Wij ondersteunen alle publiciteit en nodige genomineerden uit. Nou ja, doen we ons best in.
1: Daarom. Ja. En ik weet dat het in elk geval een heel erg mooi initiatief is. Waar we ook gewoon mensen in het zonnetje zetten die dat echt verdienen.
0: Ja. Precies. En hoe worden mensen in het zonnetje gezet? Kun je me iets vertellen? En dan moeten organisaties, vrijwilligers genomineerd worden. Op 21 november is een spetterende dag met de uitreiking van de prijzen. En tussen nu en dan, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, er zijn volgens mij een aantal categorieën waar mensen genomineerd kunnen worden. Dus daarom ook gewoon vanuit deze plek een oproep richting de staat. Ken jij vrijwilligers die in aanmerking zouden moeten komen voor zo'n prijs? Nomineer ze vooral op de website van de gemeente Den Haag. denhaag.nl/vrijwilligersprijs, als ik me niet vergis, is de link. Ga en nomineer die mensen. En het zijn in verschillende categorieën. Volgens
0: Zal ik
1: ook
0: ze even noemen voor de luisteraar. Sport, zorg en welzijn, cultuur, buurt en omgeving, ontwikkeling en jeugd. Een vrijwilligersteam kan genomineerd worden en de beste vrijwilligersorganisatie. En vorig jaar heeft de Luisterlijn gewonnen en het jaar daarvoor de Soepbus. Daar heb je vast wel van gehoord. Ja, precies. Goed, dat zijn de categorieën op de website, nomineren. Dat mag ik niet vragen. Ik zou willen vragen, wie ga jij nomineren? Maar zijn er organisaties waarvan je zegt, ja, vanuit mijn eigen betrokkenheid en achtergrond heb ik daar een speciale affiniteit mee?
1: Ik zou geen onderscheid willen maken tussen al deze organisaties. Eigenlijk iedereen die in deze stad vrijwillig werk doet, zou dezelfde waardering wat mij betreft kunnen krijgen. Het is gewoon bewonderenswaardig dat zoveel mensen dit doen.
0: Ja.
1: Dus elke organisatie die wordt genomineerd is wat mij betreft al een winnaar. En ook de organisaties die niet genomineerd worden zijn winnaars wat mij betreft.
0: Oké, nou op 21 november gaan we het meemaken. Ik kan je vertellen uit ervaring, dat is echt een schitterende bijeenkomst.
1: Ik keek er enorm naar uit.
0: Ja, zinderend van enthousiasme. Iedereen gunt elkaar alles. Ja, dat is echt fantastisch. Maar het is niet zover. Mensen kunnen dus naar de website gaan om iemand te nomineren. Dat zijn de Haagse vrijwilligersprijzen.nl. Tot 30 december. Want daarna kan het niet meer. Er komt een jury bij elkaar. Die gaat dat beoordelen. Weet je hoe die jury werkt? Ja, ik vraag het zo. Want je bent op dit terrein nog niet helemaal ingewerkt.
1: Nee, vooral die vrijwilligersprijs aan zich. Hè, hoe dat in zijn werk liet. Ik weet dat er een jury is. En die jury zal tot een oordeel komen. Maar hoe ze dat exact doen. Ja, daar zou ik me als bestuurder ook niet mee moeten bemoeien. Dat is aan de onafhankelijke jury.
0: Oké, nou dat is een heel goed antwoord. Ja. Oké. Nou, ik weet het wel een beetje hoor. De jury wordt gekozen uit winnaars van vorig jaar. En er zijn een aantal mensen bij. Die hebben ervaring hiermee. En er wordt vooral gekeken naar de maatschappelijke meerwaarde of de participatie in de Haagse gemeenschap, zeg maar. Er is geen beoordelingskader. Dat lijkt me heel lastig. Dus daarna moet je het echt hebben van je eigen waarneming. En op een gegeven moment wordt het bekendgemaakt. Dat is overigens in oktober. En ik zou je nu al willen uitnodigen, als je dat wil, om dan de genomineerden bekend te maken. Want dat is ook zo'n moment.
1: Ja, lijkt me wel leuk om te doen.
0: Ja, dat is ook heel leuk. Oké, even kijken. Wat hadden we nog meer? Ja, we hebben al gehad over hoe belangrijk het is dat er nieuwe vrijwilligers komen. Jonge mensen. Ben je trouwens zelf vrijwilliger?
1: Ik ben mantelzorger.
0: Oeh.
1: Dus dan, dat is ook een manier van vrijwilligerswerk.
0: Zeker, zeker. En vrijwilligerswerk is sowieso niet vrijblijvend, maar mantelzorg al helemaal niet.
1: Nee, klopt.
0: En mag ik vragen wie je...
1: Mijn ouders.
0: Oké. Okay. Ja, dat vraagt veel. Ja, dat kan ik uit ervaring zeggen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Maar het is iets dat ik met heel veel liefde en plezier doe.
0: Ja, het is denk ik ook de verbondenheid en de liefde. En ook het respect dat je voor je ouders hebt, waarom je dat doet. Hoeveel uren in de week ben je daarmee kwijt?
1: De laatste tijd is het een beetje ingewikkelder geworden sinds ik deze baan heb. Omdat ik heel veel aan het werk ben. Maar nogal wat uurtjes. Dus exact hou ik het niet bij.
0: Nee.
1: Maar je probeert dus eigenlijk op alle momenten die er zijn, dat je wat vrij bent om toch dan weer even bij
0: even
1: te springen.
0: Iets te doen.
1: Om even de boodschappen te gaan halen. Om eventjes langs te gaan en een broodje te gaan eten om te vragen hoe het gaat.
0: Ja.
1: Soms eventjes een beetje een wandelingetje te gaan maken in de buurt, dat soort dingen.
0: Praatje maken.
1: Ja, dat is dus en daar probeer ik dus zoveel mogelijk mijn tijd in te verdelen. Dat je enerzijds dus aan het werk bent, je bent voor de stad aan het werk. Anderzijds heb ik ook gewoon thuis een gezin, daar moet er ook tijd in geïnvesteerd worden. En dan heb ik mijn ouders. En er zijn ook gewoon hele leuke momenten waarom we met z'n allen bij elkaar zitten.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon leuk.
0: Maar je hebt heel veel energie, neem ik aan.
1: Ik begin een beetje tegen de grenzen aan te lopen.
0: Oh jee.
1: Maar ik haal heel veel energie uit wat ik doe.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja, dat je het niet als een slopende taak ziet.
1: Nee, ik kom met zoveel plezier aan het werk. En alle andere dingen die ik doe, doe ik met zoveel plezier dat je daar echt...
0: Als een slopende taak ziet.
1: Nee, ik kom met zoveel plezier aan het werk. En alle andere dingen die ik doe, doe ik met zoveel plezier dat je daar echt gewoon loopt. Als je van je werk je hobby hebt gemaakt, dan word je niet moe.
0: Oei, werk en hobby. Ja, ook

0: de historie van deze stad ook bijzonder interessant. Dus echt van dat soort dingen zou ik heel graag doen.
1: Ja. Nou ja, er valt veel. Het Haagse Gilde heb je nog. Je kunt gids worden in de Gevangenenpoort. Straks als het Haagse Historisch Museum weer open is, dan kun je daar helemaal jezelf uitleven. Maar die tijd heb je niet.
0: Op dit moment niet, maar ik hoop dat er ooit eens wel weer een moment komt dat ik het heb.
1: Oké, tuurlijk wel. Op een moment, op een dag is het zover.
0: Ja.
1: Goed. Ik heb verder geen vragen meer. Heb jij misschien nog vragen?
0: Nee, maar ik zou nog een keer die oproep willen doen. Nomineer die vrijwilligers. Ga naar de website, nomineer de vrijwilligers. Zodat die mensen die het ook echt verdienen, dat zij ook gewoon in de watten worden gelegd. En die prijs kunnen krijgen.
1: Precies. Doe het allemaal. Ik heb wel eens gehoord van dat mensen zeggen van ja, dat wist ik niet. Of moet je dat. Ja, ga kijken, doe het, vul het formulier in. En op 21 november weten we het. Goed, ontzettend bedankt voor je komst.
0: Heel graag.
1: Wethouder, leuk om met een wethouder te praten in deze uitzending. En we zien elkaar in ieder geval in november.
0: Zeker.
1: Oké. Goed, muziek, ja. Love of My Life van Chef Special.
2: I told myself, life is short. For a second there, I thought it'd last forever. I'm someone else, I'm ready for this.

0: Haagse Helden met Sjanne van Rutten op Den Haag FM.
1: Zou je luisteren naar Ain't Nobody Loves Me Better van Felix James, Future, nog een heel veel andere artiesten. Dit is nog steeds Haagse Helden en we hebben net een leuk, interessant gesprek gehad met de wethouder voor volkshuisvesting, integratie en vrijwilligers, KV's Partiman. En ik wil nogmaals een keertje oproepen, wil je vrijwilliger worden? Word het vooral. En hij zei van, er zit in de stad heel veel potentie om vrijwilligerswerk te doen. Er zijn er nu 185.000. Maar hij constateert zelf ook, er is behoefte aan meer mensen die zich inzetten voor onze stad, voor onze medemens. En dan geldt het met name voor jonge mensen. Goed, we hebben nog nieuws. En het nieuws is het volgende. De Vincentiusvereniging bestaat 180 jaar. De vereniging is meerdere keren bij ons in de uitzending geweest. En het had er al een keer over, maar het is nu toch echt zover. Op zaterdag 5 september viert de organisatie dat jubileum in het Vincentiushuis aan Westeinde 165. Er wordt uiteraard teruggeblikt, maar ook vooruitgeblikt. Want bij het 200 jaar bestaan, dus over 20 jaar, moet volgens de vereniging Den Haag armoedevrij zijn. Dat is een hele mooie gedachte, een hele opgave. En laten we hopen dat dat lukt. Over idealisme gesproken. Ja, de Vincentiusvereniging zit al ongeveer 140 jaar aan het Westeinde. En op het terrein stond vroeger een landgoed met stallen. En op de zolder van een van die stallen begon het met een schooltje voor kinderen. En die plek groeide uiteindelijk uit tot het huidige Vincentiushof. En helaas bestaan we nog steeds, want is het bestaan van de vereniging van al 180 jaar goed nieuws of slecht nieuws? Goed nieuws in de zin van, ja, stabiel, een stevige organisatie. Die heeft zich gevestigd in de samenleving. Aan de andere kant, het is toch heel erg dat een vereniging zich nog steeds in moet zetten voor degenen die het allemaal niet makkelijk hebben in de maatschappij. De hulp die door de vereniging wordt geboden is inmiddels heel verschillend. Want iedere vrijdag krijgen zo'n 140 tot 150 dakloze mensen een driegangenmaaltijd. In samenwerking met straatpastoors. Er zijn taallessen en gezinnen met een ooievaarspas kunnen twee keer per jaar gratis speelgoed uitzoeken bij de speelgoedbeurs. Maar de Vincentiusvereniging doet meer dan alleen eigen projecten uitvoeren. Verschillende ruimtes in het Vincentiushof worden door het jaar heen beschikbaar gesteld aan andere organisaties. En daarmee probeert de vereniging met een relatief kleine groep vrijwilligers en leden toch een grotere rol in de stad te spelen. Ook buiten het hof worden nieuwe manieren gezocht om mensen te helpen. En zo lanceerde de vereniging vorig jaar met de gemeente Den Haag de Streetlife app. Dakloze mensen kunnen daarin zien waar ze terecht kunnen voor bijvoorbeeld eten, een gesprek of een opvang. Ik had het daar al enige tijd over met de voorzitter, met Wim Philipsen. Er is één letter die ontbreekt in de app en dat is de W van woning. Want het probleem is, daar hebben we het net ook al over gehad met de wethouder, er zijn veel te weinig woningen in een stad. Het jubileum vindt plaats op verschillende plekken in de buurt. Hij heeft daardoor een zichtbaar karakter. En bij de Carolusschool wordt een nieuwe muurschilder onthuld door de wethouder van volkshuisvesting, integratie en vrijwilligers KV's Partiman. Nou, daar hebben we het al heel erg over gehad. En kunstenaar Jaugem, oftewel Jochem van Aller, maakt het werk op basis van gesprekken met leerlingen van de school en met de laatste broeder van het hof, want er woonden ooit broeders. Het is een katholieke vereniging van huis uit. Daar heb je broeders bij en ook nonnen. De schildering verwijst in ieder geval naar de geschiedenis van Vincentius en naar de vrijwilligers die zich vandaag de dag voor de vereniging inzetten. Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging. En daar kun je ook aanmelden als vrijwilligers. Vincentiusdenhaag.nl. Dat is de website. En wil je sowieso vrijwilligerswerk doen? Op de website denhaagdoet.nl staan talloze vacatures in allerlei soorten en maten. En er zijn over het algemeen meer dan 1000 vacatures. Dat is heel veel. De stad heeft er, zoals de wethouder ook al zei, behoefte aan. We gaan naar Stay If You Wanna Dance van Miles Smith.

0: Haagse Helden met Sjane van Rutten.
1: 100% Haags. Den Haag FM.
2: We zijn inmiddels aan het eind van de uitzending gekomen. Vergeet vooral niet om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te nomineren voor de Haagse Vrijwilligersprijzen. Dat kan op de website haagsevrijwilligersprijzen.nl. Dat kan tot 30 september. En daarna gaat een jury aan de slag om te kijken wie er voor een prijs in aanmerking komen, wie hem gaat krijgen. En de uitreiking is op zaterdag 21 november. Dit was Haagse Helden voor deze week. Fijn dat je hebt geluisterd en dank aan onze gast. We zijn er weer volgende week maandag 7 september om 7 uur. En mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden willen luisteren, dat kan via Uitzending Gemist op de website van Omroep Den Haag FM. Nog een hele fijne avond. En we sluiten af met iemand waarvan ik vind dat hij een hele prettige, heldere stem heeft. Bruno Mars met All My Soul. Oh.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen TBS met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft de afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
2: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigden, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden.
1: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Love Never Felt So Good van Michael Jackson en Justin Timberlake. En daarvoor hoorde je Run It van Jelly Roll. En een hele goede avond op deze wisselvallige maandag 31 augustus. Het is weer 8 uur geweest en dat betekent dat de leukste kamer in heel Den Haag zijn deuren weer opent. Hier vind je de beste muziek, de leukste feitjes en de meest aparte presentator van heel Den Haag en omstreken. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Zelfs stond ik gisteren in het uitvak van de Kuip. Dus mijn weekend was in ieder geval fantastisch. Den Haag is de baas. In Rotterdam. Maar goed, en één zwaluw maakt nog geen zomer. Sterker nog, de zomer is bijna voorbij, zoals je buiten misschien al gemerkt hebt. Laten we vandaag dan beginnen met een leuk liedje. Hier is een Stupid Song van Olivia Rodrigo.

Boston van Stella Lefty. En daarvoor Walks Like Rihanna van The Wanted. Den Haag zou Den Haag niet zijn als er niet van alles te doen zou zijn. Deze week is er weer van alles waar jij naartoe kunt gaan. Bijvoorbeeld morgen in september op de Grote Markt. Daar kun je terecht voor live jazz sessies. Dat is toch best wel leuk op 1 september in september. Daarnaast is er natuurlijk een gigantisch podium op het strand, als je het nog niet hebt gezien. Donderdag kun je daar terecht voor Guus Meeuwis en Bluff. Vrijdag hebben ze daar een Beatstad editie met Anouk, Sommier en Direct. Zaterdag is het grootste zomerfeest van Nederland. En op de zondag sluiten we af met onze eigen Tino Martin. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om op de duinen te gaan zitten en mee te luisteren. Het geluid draagt namelijk een heel stuk. Deze zaterdag is er ook nog een fantastisch evenement, namelijk clubhopping. In een groep word je van café naar café gebracht waar je een drankje doet en dan weer doorgaat, zodat je kunt ontdekken wat voor mooie en bijzondere cafés en clubs Den Haag eigenlijk heeft. Denk daarbij aan plekken als Compaan, Blijenberg, Occasies, Barbea, Club Gewoon en Café de Vink. Inmiddels is dit event een klassieker in het Haagse nachtleven en is het elk jaar weer één groot feest. En mocht je een vrouw zijn, je achternaam is toevallig Jackson, dan gaat Outkast nu hun excuses aan je aanbieden. Hier is Miss Jackson.

Ja, inmiddels ook weer een gouden ouwe Hall of Fame van The Script en Will I Am. Ja, en dit volgende nummer staat al wekenlang op nummer 1 in Amerika. En dan weet je het, dat kan bijna niet anders dan een country nummer zijn. Het is een nummer van zangeres Ella Langley. Langley schreef het nummer samen met Joybeth Taylor, met wie ze samen vaker samen heeft gewerkt. En met Miranda Lambert en Luke Dick. Het begon toen Lambert, die zelf afkomstig is uit Texas, haar collega schrijvers een bizar verhaal vertelde over hoe haar jongere jaren. Ze was dus in Ohio, of daar ergens in de buurt, en was aan de kant gezet door de politie met een baby kangaroo op de passagiersstoel en een hond achterin. Nou, zie je het al voor je? Die agent die zag haar Texaanse kentekenplaat en liet haar ermee wegkomen omdat hij wist dat mensen uit die staat nu eenmaal ja, een iets andere mentaliteit hebben. Na Lambert het verhaal had verteld, merkte Langley droogjes op in de stem van de agent. She's from Texas, I can tell. Ja, het bleef toen even stil en toen wisten de schrijvers het. Dat is het nummer. En die hoor je hier in de Hofstad Huiskamer. Choosing Texas van Ella Langley.

0: American Girls van Harry Styles.
1: Plaatje voor mijn maatje.
0: Ja, je hoort het goed. Het is weer tijd voor Plaatje voor mijn maatje. Elke week kun jij één nummer bepalen in de Hofstad Huiskamer. En hoe dan, hoor ik je denken? Heel simpel. Stuur mij een nummertje via de Instagram van de Hofstad Huiskamer. En vertel me voor wie je hem wilt draaien en met welke reden. En wie weet hoor jij hem volgende week terug in Plaatje voor mijn maatje. Dit keer is de plaat van Thomas voor zijn maatje Erik. Dit is een nummer waarbij zij direct vrolijk worden. En waardoor ze weten dat het leven soms misschien lastig kan zijn. Maar het allemaal uiteindelijk wel weer goed komt. En wat een mooi bericht is dat ook. Dus ook als je het even niet ziet zitten, gebruik dan dit nummer om weer een kleine boost te krijgen. Dan komt het allemaal wel weer goed. En ik ben het compleet met hem eens hier. En wat een mooi bericht is dat ook. Dus ook als je het even niet ziet zitten, gebruik dan dit nummer om weer een kleine boost te krijgen. Dan komt het allemaal wel weer goed. En ik ben het compleet met hem eens. Hier is All Good van

De Dead Dance van Lady Gaga en daarvoor hoorde je Wrapped Up van Olly Murs en Travis McCoy. In de Hofstad Huiskamer worden altijd veel feitjes gedeeld. Vooral door mij, omdat ik dat heel leuk vind. Deze keer zijn het er meerdere die allemaal gaan over het vliegtuig. Geen zorgen, ik ga je niet uitleggen hoe ze werken of over verschillende types praten. Ik vertel je gewoon wat interessante dingen. Wist je bijvoorbeeld dat de twee piloten altijd een andere maaltijd eten? Nou, op deze manier kan het voorkomen worden dat ze allebei voedselvergiftiging krijgen van dezelfde maaltijd. En weet je waarom ze tijdens het landen in de nacht de lichten in de cabine lager zetten? Dat is voor het geval dat er iets misgaat. En dan zijn je ogen al gewend aan het donker. Stel je moet opeens een raampje uitklimmen. Dan is het buiten donker en dan kan je dat gewoon beter zien. Het is inderdaad ook niet waar dat je telefoon een vliegtuig kan laten neerstorten. Hij moet wel op vliegtuigmodus staan. En waarom doen ze dat? Dat vragen ze namelijk omdat ze willen dat je je aandacht erbij hebt op het moment dat er iets mis zou kunnen gaan. Dat is voornamelijk bij de landing en bij het opstijgen. Daarnaast is het ook nog zo dat die kleine tafeltjes aan de voorkant van een stoel waar je je eten en je spulletjes op legt meer bacteriën bevatten dan de toiletbril in het vliegtuig. Nou, al denk ik wel dat je raar wordt aangekeken als je vraagt of je avondeten in het toilet mag nuttigen. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Nou, dat vinden ze van IMF ook. En hier is Unbelievable.

Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta hoorde je hier op de Haag FM. En het is alweer bijna 9 uur, joh. Niet te geloven. Dat komt ook wel mooi uit. Dan kan ik hier in de Hofstad huiskamer snel de spulletjes weer een beetje rechtzetten. Nog even op zoek gaan naar die plaat waar de undercover van vandaag op staat. En natuurlijk zorgen dat er genoeg te drinken is. Eerst maar even wat muziek en dan het nieuws. Want je moet natuurlijk wel goed op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt in onze mooie stad. Geen zorgen. Daarna ben je weer van harte welkom. En hoor je weer van me. Maar nu eerst gaan we even koninklijk doen, zoals dat gaat in de Hofstad. Hier is Kings and Queens van Ava Max. If I-

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
3: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig gehoopt dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden.
2: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Hey Son van Sam Veld en Aloe Black hoorde je hier op Den Haag FM. 9 uur geweest op deze maandagavond 31 augustus. En dat betekent dat je heerlijk plaats hebt genomen in de zachte fauteuil die hier in de Hofstad huiskamer staat. Laat je lekker verwennen met muziek, nieuwtjes, feitjes en meer zoals je van ons gewend bent. Je moet nog wel de hele week, dus laten we het vanavond een klein beetje relaxed houden. Maar ook niet te relaxed. En daar hebben we de mannen van Banners voor. Met het nummer Someone to You.

I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. In een muziekprogramma hoort ook muzieknieuws. En dan goed nieuws gelijk voor de fans van Fontaines D.C. Deze Ierse band komt namelijk 10 november naar de Ziggo Dome. Eerder stonden ze al 2 keer in Avals Live, maar nu mogen ze het gaan laten zien op het grootste poppodium van Nederland. Minder goed nieuws voor de fans van Gladys Knight, bekend van het legendarische nummer Midnight Train to Georgia. De 82-jarige zangeres gaat namelijk minder optreden. Ze gaat zich richten op de volgende fase van haar carrière en haar verdere leven. Zo gaat ze meer aandacht besteden aan haar kleinkinderen. En het is er ook van harte gegund. 82 is sowieso al ver boven de pensioenleeftijd, dus ga er lekker van genieten, Gladys. Henk Wijngaard, de zanger van Met de Vlam in de Pijp, gewoon lekker meezingen vandaag, is uit het ziekenhuis ontslagen. Hij lag daar 2 weken in verband met een hartoperatie. En bij thuiskomst was hij erg ontroerd door alle berichten van fans. Dus als jij daar een van was, lekker gewerkt. Je hebt daarmee iemand heel erg blij gemaakt. En dan is het nu weer aan mij om jou blij te maken met een klein beetje muziek. Hier is King van Years and Years.

Animal van Cat's Eye hoorde je. Mocht je naar hun concerten gaan komende maand in Nederland, dan ga je Sofia Lafortesa, een van de zangeressen, ga je niet tegenkomen. De 23-jarige zangeres slaat het Europese deel van de wereldtournee namelijk over. Vanwege mentale gezondheid. En Manon Bannerman uit de band, die is er ook niet bij. Ik vind het toch goed dat ze voor zichzelf kiezen en op die manier toch een stapje terugnemen. En dan later vast weer sterker terugkomen. Dan heb ik nu toch een moderne klassieker voor je klaarstaan. Het iconische nummer zou echter in een hele andere samenstelling worden gezongen in de eerste instantie. De rapper Jay-Z had namelijk Mary J. Blige in gedachten voor het nummer, maar ging uiteindelijk toch voor Alicia Keys. Dit fantastische nummer haalt inspiratie uit de nummers New York State of Mind van Billy Joel, op zichzelf al fantastisch, en New York State of Mind van Nas, ook een geweldige plaat. En er zit zelfs nog een sample in van Love on a Two-Way Street van de groep The Moments uit de jaren 60. Keys vond het een grote eer om mee te mogen werken met het nummer van Jay-Z, want ze was al jaren fan van hem. En je kunt je toch niet anders voorstellen dat iemand anders deze tekst zou hebben gezongen? Ook voor de mensen die niet uit New York komen is het een fantastische meezinger. En als eerbetoon aan New York, New York, is hier Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys.

dinnerparty van Naalhoorn op Den Haag FM. Het is weer tijd om undercover te gaan. Elke week kies ik een origineel cover of een sample uit. En die laat je dan horen. Ken je Shine van Collective Soul? Die klinkt een beetje zo.

Met een tekst als Heaven Let Your Light Shine Down dacht men eerst dat ze een christelijke rockband waren. Maar dat was niet het geval. Hoewel deze versie echt heel vet is, is er een hele bijzondere cover gemaakt door een hele bijzondere vrouw. Zij gaf er een country randje aan en dat werkt verbazingwekkend goed. En als je het nog niet had geraden, deze zangeres is natuurlijk Dolly Parton. Je dacht dat ik haar vergeten was te noemen bij het muzieknieuws, hè? Natuurlijk niet. Wat een gemis voor de muziekwereld. Fantastische vrouw met een fantastische persoonlijkheid. En natuurlijk had ik vele andere nummers kunnen doen, zoals het bekende origineel van I Will Always Love You, ook van Dolly natuurlijk, gecoverd door Whitney Houston. Maar ik vind deze cover zo leuk gedaan en tof dat ze het doet van een liedje waar het origineel totaal niet in haar stijl past. Met respect heeft ze er een eigen randje aan gegeven. En als eerbetoon aan een van de grootste artiesten ooit is hier de cover van het nummer Shine door Dolly Parton.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb en daarvoor Drowning van Armin van Buuren en Laura V. Ook dit uur moeten er natuurlijk feitjes komen. Feitjes, feitjes en nog meer feitjes. Weet je hoe oud tattoos zijn? De oudste die we hebben gevonden zijn op Ötzi, de ijsmummie van 5000 jaar oud. Die werd gevonden in het Oostenrijkse Tirol. Er is zo schön, er is zo toll, er is die Ötzi als Tirol. Hij had er maar liefst 61 en zoveel heb ik er nog niet eens. Zijn tattoos waren waarschijnlijk niet bedoeld als versiering, maar hielden mogelijk verband met pijnlekkige gewrichten. Wellicht dachten ze dat er helende krachten in zaten. Daarna is de tattoocultuur in Europa wel weggezakt en deze werd opnieuw geïntroduceerd door James Cook en zijn bemanning, die de tattoo-kunst uit Polynesië weer meenamen. Dat is daar zo in de buurt van Australië. Tattoos hebben wereldwijd verschillende betekenissen, van identiteit en status tot religieuze symbolen en ja, bescherming tegen boze geesten en whatever. In eerdere periodes in Europa werden tattoos vaak geassocieerd met zeelieden, militairen of gevangenen, maar tegenwoordig zijn ze zo normaal geworden in Europa dat ze voorkomen bij mensen uit vrijwel alle sociale en beroepsgroepen. Maar denk er wel goed over na. Het staat voor altijd op je lichaam. Maar naast, het is jouw lichaam en daar moet je ook precies mee doen wat je zelf wilt. Weet je wat ik me nou afvraag? Zou Loreen ook een tattoo hebben? Ze zingt er in ieder geval wel over in haar nummer Tattoo.

David Guetta en Bebe Rexha met I'm a Good Blue. Ja, wat zullen we ervan zeggen? Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Dan zijn we nu aangekomen bij het stomste gedeelte van de uitzending. En dat is natuurlijk de afsluiting. Naast dat we de deur van de Hofstad Huiskamer dichtgooien, gooien we ook de afgelopen maand de deur uit. Laat alle vervelende dingen van vorige maand lekker daar. En laten we vooruitkijken naar wat september ons te bieden heeft. Eén ding is zeker. Elke maandag ben je welkom in de Hofstad Huiskamer. Wat zullen we afspreken? Zelfde plek, zelfde tijd. Prachtig idee. Ik zie je graag volgende week weer. Vergeet niet je plaatje voor je maatje in te sturen via de Instagram van de Hofstad Huiskamer of met een mailtje naar willem@denhaagfm.nl. Nu moet je helaas wel weer naar huis, want ik moet hier nog een beetje op gaan ruimen, want we maken er wel altijd een zootje van in de Hofstad Huiskamer. Maar dat moedigen we ook alleen maar aan. Mijn naam is Willem van Gent en ik wens je een fantastische week toe. Hier zijn de kraaien met Limoncello.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij 2 bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft de afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
2: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat het nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat het goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
1: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

gaat nu luisteren naar een track van Yabby You. Deliver me from my enemies. Good vibes radio, back to the roots, reggae. One love, Radio Tonka. Een dag verder.

Deliver me from my enemies. Ja, we gaan nog luisteren naar een heerlijke track van Kocha. Nutty Dread Na Run. Yeah, good vibes. Roots reggae. Back to the roots.

Dreadlocks. We gaan nu lekker luisteren naar een gouden plaat. Een speciale versie 10 inch en 45 van Mickey Dread.

mezelf. Aanstaande 4 september, Passamalam Besar in Zoetermeer, speel ik samen met de Roots Riders. Dus de Bob Marley tribute band, eigenlijk van Nederland. Hier een nieuwe vinyl. Mijn sister Nancy, kent er wel, Bam Bam. Wordt straks nog meer van deze plaat bij Back to the Roots Reggae.

overal te beluisteren. Op alle platformen. En ja, ik werk de laatste tijd samen met een goede band Javolution. Die ook samenwerkt met deze artiesten. Onder meer Barrington Levy, Ika Mouse. Nieuwe shows komen eraan. En aanstaande 4 september Passamalam Bazaar, Zoetermeer. The Reggae Night. Ook optredens van mezelf en een nice DJ set. En Roots Riders. En nog meer mooie artiesten. Natuurlijk lekker eten. In de Indonesisch Indies.

Jonathan Levi, Levy, Bounty Hunter, the dub version. The track down in the dub version. We zijn op Back to the Roots reggae events en festivals. Net eentje 15 augustus geweest in de Leidse Lente in Leiden. Het is een mooi feestje van jong naar oud. Lekker old school reggae music. U heeft eerder kunnen horen bij een eerdere Back to the Roots uitzending. Dus Willem Drieberg ook met zijn singeltjes. Old school vibes, vintage, reggae music. En natuurlijk de workshops. Djembe van Edwin Oud. Van Radio Rick FM, de Kwakel.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
2: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden.
1: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
2: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig gehoopt dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden.
1: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den

even terug naar de plaat. De gouden vinyl van Mickey Dread. Exclusieve 10 inch 45. De Wallace Mix Original General

mag luisteren naar de dub version. Altijd eerst de track en daarna de dub version. Of meestal op de achterkant. Op de single of op de EP, ja, meerdere tracks. Drie kleuren te verkrijgen, dus kunt u het raden. Red, gold en green. En de rasta kleuren van de vlag van Ethiopië, daar stamt het natuurlijk vanaf. Mickey Dread.

culinaryco.com. Check wanneer er nieuwe events komen. Van jong naar oud, we hebben een lekker feestje.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij 2 bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
2: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig gehoopt dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
1: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen TBS met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen.